0: met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Nou, we vonden het leuk destijds en eigenlijk nog steeds wel. ABBA en Take a Chance on Me. Het is van lang geleden, 1978. Maar dan heb je ook wat. 8:08, goedemorgen Anne.
1: Goedemorgen.
0: En goedemorgen iedereen die er nu is. Op deze maandag, het is de 11e vandaag. Het is een aparte week weer natuurlijk. Een aparte werkweek voor degenen die mogen werken, zeg maar.
1: Hier een dagje vrij tussendoor, hè?
0: Donderdag aanstaande hemelvaartsdag natuurlijk.
1: Dus, lekker hoor.
0: Ja, en we geen Utrecht is wakker natuurlijk, hè?
1: Nee, aparte programmering, ja.
0: Een feestdag, dus wat dat betreft moet het zonder ons doen. Maar we zijn er 24/7 met fijne muziek en leuke andere programma's natuurlijk. Ja, wat gaan wij doen vandaag in Utrecht is wakker? Een heleboel.
1: Ja.
0: Ja, van alles en nog wat. Heb jij wat onder de
1: Zal ik even een tipje van de sluier geven?
0: Zometeen
1: om 7:15 hebben wij Rijkswaterstaat aan de lijn. Want ja, het ging er maar over afgelopen tijd die werkzaamheden op de A2 en A12. Het was een hoop gedoe. Sommige dorpen liep het verkeer helemaal vast. We gaan even terugblikken met iemand die daarover ging. Om te kijken of er lessen uit zijn getrokken.
0: Nou, hoe het gegaan is. Het was gisteren een puinhoop in elk geval.
1: Nou, hè? Ik zag het.
0: Ja, zeker. De burgemeester van Vijf Eerlanden, George Veulig, die zich er behoorlijk druk om heeft gemaakt. Terwijl het sluipverkeer, bedreigingen en dergelijke. Nou, dat is niet te geloven.
1: Nee, het is wel hoop gebeurd.
0: Dus van alles en nog wat. Een reden te meer om te blijven luisteren. En om erover door te praten.
1: Zeker weten.

0: Queen of Soul. En I Say a Little Prayer in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, we hebben je hulp even nodig.
1: Ja, we hebben een vraag voor je. Wat zegt dit als ik dit zeg? Drupschuren, poade voor schuut, uitschel.
0: Nou.
1: Ja, dat zijn typische streekwoorden uit onze provincie.
2: Oh, ja.
1: Welke streekwoorden, ja, het klinkt als Chinees. Welke streekwoorden of uitdrukkingen ken jij en gebruik je wel eens? Ja, ik hoop dat we er wijs uit kunnen maken. Want wat ik net heb opgelezen, dat is voor mij nog een raadsel.
0: Ah, ja.
1: Heel grappig.
0: Het komt door als je niet hier geboren bent. Als je bijvoorbeeld geboren bent in Amersfoort of zo. Of dan ga je een beetje plat praten.
1: Ja, Spakenburg.
0: Ja, of nou ja, dat is ook wel ABN. Ik heb ook lang in Baren gewerkt. En daar spreek je over ABN, algemeen beschaafd Barents of zo. Zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Oh, maar het kan ook heel plat zijn. En streektaal, een beetje de dialecten, dat zit er ook wel in.
1: Nou, ik vind het altijd wel heel leuk als iemand
0: zeker
1: een accent of een dialect spreekt. Ja, we hebben het daarover trouwens, omdat vandaag de taalheld van Utrecht bekend wordt gemaakt door Stichting Lezen en Schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een soort onderscheiding voor iemand die zich in heeft gezet voor de taal of taalbehoud. Nou, is dat even leuk. We willen dus van jou weten of je wel eens typische streekwoorden gebruikt. En dan het liefst uit onze provincie natuurlijk, provincie Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan, laat het weten, een app van RTV Utrecht. En ik weet niet of het kan, maar spraakmemootje vinden we ook altijd leuk.
0: Kan wel natuurlijk, ja. Ja, dat krijgen we er wel in.
1: Als je wat inspreekt.
0: Zeker.
1: Nou, hartstikke leuk vinden. Kunnen we natuurlijk even afspelen. Of via Facebook kun je ook een reactie achterlaten. Radio M Utrecht.
0: En bekend is natuurlijk ook Tineke Schout, hè, met geaagde platenbos. Ja. Ja, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Ja, dat is een typische Utrechts. Maar goed, misschien spreekt men in Leerdam ook wel een bepaalde dialect.
1: Het verdomme, of het vergeten hoekje.
0: Ja, het verdomme hoekje, vergeten hoekje, ja. Precies. Ja, ja. Nou, we zijn benieuwd.
1: Kom maar door.
0: Dit is Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en de Bee Gees onderweg met Jive Talking. Maar eerst Vincent. Mor amor. Por favor.
1: Oeh.
0: Oké. Okay.
3: Hey, ga je

Binnenkort op Radio M Utrecht en Jive Talking. Het is 7 minuten voor 6:30 geworden. De kranten vandaag, wat brengen ze op de eerste pagina? Nou, een diversiteit en ook wel veel overlappingen. Hanne heeft er een aantal kranten. Ik heb een aantal kranten voor me liggen. Roofkunst aan muur van familie SS'er. Zo bericht de Telegraaf op pagina 1. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door een diversiteit en ook wel veel overlappingen. Hanne heeft er een aantal kranten. Ik heb een aantal kranten voor me liggen. Roofkunst aan muur van familie SS'er. Zo bericht de Telegraaf op pagina 1. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's geroofd werd, dat hangt nog steeds bij erfgenaam van de Nederlandse SS.

0: Groot nieuws op de voorpagina van de Telegraaf. Ook het einde van de virusvaart. Ja, daar heeft heel Nederland het over.
1: Oh, ja.
0: Misschien wel heel de wereld natuurlijk. In Amerika nu ook een geval ontdekt van dat virus, een Hanta-virus.
1: Oh, ja.
0: Ja, de Nederlanders, maar ook de anderen, de passagiers zijn van boord gehaald van dat Nederlandse cruiseschip Hondius. Was gisteren op Tenerife. En de krant Telegraaf in dit geval blikt daar ook uitgebreid op terug. En ik zag dat op meer voorpagina's en verderop in de kranten ook, hè?
1: Ja, en ik heb ook best wel wat gesprekken over met vriendinnen en zo. Die vrezen voor een corona 2.0.
0: Meen je dat?
1: Ja, die zeggen, ja? Oh, moeten we ons voorbereiden op...
0: Want het ligt heel vers in het geheugen natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: En mensen die denken dan toch meteen aan corona bij zulke toestanden.
0: Ja.
1: Ik begreep dat het geen corona is. Sterker nog, dat het niet op corona lijkt. Maar...
0: Ja, precies.
1: Die angst zit er soms wel een beetje in.
0: Ja, het is de schrik van toen, hè? Ja. En de schrik van toen is 2020, 2021, 2022 nog een beetje.
1: Ja.
0: Eigenlijk heel vers geleden, dus. Ja.
1: Juist COVID-19.
0: Ja.
1: Ja, precies. Nou, gaan we even door naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Die koppen met bedrijf te kwetsbaar voor hacks. 4 op de 5 ondernemers is onvoldoende voorbereid op sabotageacties. Ja. Mm-hmm. Bedrijven zijn volstrekt onvoldoende voorbereid, dus slechts 1/5 van de ondernemers heeft voorzorgsmaatregelen genomen. Ja, dat blijkt nu dus uit onderzoek. Ja, de overheid vraagt ondernemers vanaf vandaag met klem en meer voorbereiding te treffen tegen aanvallen door criminelen of buitenlandse mogendheden. Want ja, het is een kwestie van tijd voor ons elektriciteitsnetwerk door kwaadwillenden wordt platgelegd. En dat is een stellige overtuiging van de burgemeester Marianne Schuurmans-Weideven van Haarlemmermeer, die als lid van het Landelijke Veiligheidsberaad aan de bel trekt nu. Dus jongens, ja, zij doet een oproep. Ja, en dan inderdaad eindelijk terug. Een grote foto van een vliegtuig. Het werd een reis om nooit te vergeten, maar om de verkeerde redenen. De laatste 8 Nederlandse opvarenden van de Hondius mochten gisteravond naar huis.
0: Ja, ook 150 opvarenden van de Hondius gerepatrieerd. De kop van NRC vanmorgen en die wijdt de hele eerste pagina eraan. Evacuatie is een ingewikkelde logistieke operatie, zo even in het kort uitgedrukt, waarbij veel landen betrokken zijn. Grootzus op NRC's pagina 1.
1: Ja, gaan we naar de Volkskrant. Die hebben een groot verhaal over de Menno-sfeer. De Menno-sfeer dringt het klaslokaal binnen. In Nederlandse klaslokalen klinken de laatste jaren steeds vaker oer-conservatieve, vrouwonvriendelijke geluiden. Ja, veel leraren maken zich zorgen over de invloed van die Menno-sfeer, blijkt uit onderzoek. Ja, die biedt schijnbaar pasklare antwoorden op de vraag hoe je later financieel succesvol wordt, bijvoorbeeld. Hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen en hoe je een relatie krijgt. Een groot verhaal daarover in de Volkskrant. Ook aandacht voor de marsen. Van vrouwenmars tot kindermars. Wat de asielprotesten zeggen over de normalisering van extreem rechts. Ja, en nog aandacht voor de Champions League. Ook Feyenoord, Ajax, Utrecht. Alles komt langs. En wij hebben ze ook nog aandacht
0: zeker
1: voor de uitkomsten van FC Utrecht. Natuurlijk.
0: Tegen Ajax. Notabene, gisteren op Moederdag. Ja, dat doen we verderop in de uitzending. Zeker nog even alle aandacht terugblikkend op die wedstrijd. Wat positief was voor Utrecht trouwens. En als laatste nog even een trouw kunnen we nog even doen. Want slechts de helft van de kinderen gaat op eigen spierkracht naar school. Daar schrijft ze over op de eerste pagina. 56% van de kinderen gaat op een actieve manier naar school. Maar de groep die vaak met de auto of bakfiets wordt gebracht is te groot, vindt het Mulier Instituut.
1: Hmm.
0: Nou, het instituut vindt de uitkomst best schokkend eigenlijk. Kinderen nemen vaker de fiets naar school als hun ouders dat stimuleren. En dat gebeurt dus kennelijk te weinig.
1: Ah, ik zie zoveel bakfietsen hier in Utrecht.
0: Ja, dat is wel populair natuurlijk. Maar kinderen moeten dus zelf fietsen.
1: Zit al wat in.
0: Ik vond het wel heerlijk als mijn ouders me vroeger naar school brachten met de auto. Nou woonden wij ongeveer 2 minuten van school, dus eigenlijk onzin. Maar ja, dat kwam dat zo uit dat er één naar het werk moest of zo.
1: Ja, gewoon even ideaal. Afzetten en dan weer
0: weg. Ja, tuurlijk.
1: Toch
0: lekker, ja. Nou, tot zover even de selectie, hè.
1: Ja.
0: Aan de kant van vandaag even wat aandacht besteed. Utrecht is wakker met de Stranglers nu uit 82. Vind je dit mooi, Anne?
1: Nou, het klinkt al wel goed.
0: Het is een 3/4 maat in plaats van een 4/4 maat. Apart. Een groot succes voor de mannen. Ja, dan...
1: Klinkt wel zwierig.

0: Golden Brown van de Stranglers op Radio M Utrecht. Een weerberichtje? Natuurlijk van Grieta Spannenburg, die we zo meteen uitgebreid gaan spreken. Vanochtend deze maandag zijn er perioden met zon. Het blijft droog. Rond lunchtijd valt er wel een bui. En tegen en ook in de avond zijn er nog wel wat stevige buien mogelijk, zelfs in Midden-Nederland. Ronduit kil, in vergelijking met, nou ja, zeg maar vorige weken, met maximum temperatuur vandaag van een graad of 12 en een aantrekkende, dat kun je ook zo zeggen, noordwestenwind. Grieta uitgebreid, zometeen bij ons op de zender natuurlijk. Een vierde melding van de ANWB op dit moment. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt langzaam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de 28 is die weg dicht. Even daarvoor vertraagt het 10 minuten extra tussen Stroe en Hoevelaken. Goeie reis namens ons. Wat heeft Robert-Jan Boy te vertellen zometeen waar hij naartoe gaat? Gaat hij zo toelichten.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
2: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
3: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open. Met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
4: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.

0: Shania Twain and that don't impress me much. Nou, dan weten we dat ook weer. 7:07. Utrecht is wakker aan Nieuw-M Utrecht. Met Robert-Jan erbij. Anne en ik, we gaan het eens hebben over de uittocht die Robert-Jan zo meteen gaat maken. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Of wil je nog even iets kwijt over het weekend? Want
1: nou, daar kan ik van alles over vertellen, maar...
0: Nou, doe even iets eruit. Even een highlightje. Een highlightje uit jouw weekend.
1: Wat mede in het oorsprong was de kick-off, zoals het heet, van Alp du Zes.
0: Ah, daar ga je naartoe natuurlijk ook, hè?
1: Daar ga ik naartoe. Ja. Ook voor RTV Utrecht.
0: Ja.
1: En ik ga er uitgebreid verslag van doen in de ochtenduren onder meer. En donderdag de hele dag, wanneer de koersdag is, zoals dat heet.
0: Maar volgende maand toch, de eerste week van juni? Uit mijn
1: de eerste
0: hoofd.
1: Week van juni, ja. Dat klopt inderdaad. 5000 fietsers, lopers gaan Alp du Zes beklimmen.
0: Ja. En dat heet dan de Alp du Zes?
1: Ja, Alp du Zes. Ja, het is met 6 keer is het allemaal begonnen.
0: Ja.
1: En dat gaat nu weer gebeuren. 5000 deelnemers. En er is nu al 11 miljoen opgehaald, heb ik begrepen. Dus, dat
0: voor KWF kan ik
1: bestellen. Ja, dat gaat voor het goede doel allemaal.
2: Oh, dat is niet niks al.
1: Dat is al niet niks, precies. En totaal, het is nou voor de 20ste keer dat het wordt gehouden. Er is totaal 245 miljoen opgehaald in de loop der jaren. Mm. Dus dat is toch een behoorlijk bedrag. Maar we gaan er weer naartoe. Inderdaad, dus op Papendal was de aftrap.
0: Oh, ja.
1: Allerlei informatie, deelnemers die informatie kwamen vragen. Ga zomaar door. Mm-hmm. Dus dat was weer een genoeglijk geheel. Ja. Om alles weer die tinteling te voelen. En de voorbereidingen van de deelnemers. Ja, velen doen dat voor de eerste keer.
0: Mm-hmm.
1: Het is me wat spannend om Alp du Zes op te gaan natuurlijk. Die ook weer in de Tour de France zit volgens mij.
2: Snap ik.
1: Legendarische berg. Je kunt wel oefenen op de Amerongse berg hier. Maar dat is toch eventjes andere koek, om dat zo te zeggen.
0: Lijkt me wel, ja.
1: En tegelijkertijd natuurlijk voor dat goede doel. Want iedereen die doet er natuurlijk niet voor niks.
2: Ja. Mm-hmm.
0: En de eerste week van juni, even te denken, dat is dan 5 juni of zo uit mijn hoofd?
1: Weet je ook 4 juni uit mijn hoofd, dus donderdag is dan de dag dat het gaat gebeuren.
0: Oh, ja.
1: En de week daarvoor gaan we een aantal mensen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat heel breed worden. Ik moet er even daadwerkelijk afspraken maken.
0: Mm.
1: Dus vrijwilligers, deelnemers, en gaan zo maar door.
0: Ja,
2: goed.
0: Een heel positief circus, zeg ik dan. Het is bedoeld,
1: positief, de saamhorigheid overheerst er altijd.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mooi voor jou niet voor de eerste mee te gaan. Ook niet om verslag te doen op de radio, maar we verheugen ons er wel op een positieve manier ook gesteld weer natuurlijk. Dat was de aftrap, dus zaterdag. Dus nou, een van de toch wel highlights, denk ik, van het weekend. Wat doe jij vandaag voor Utrecht is wakker?
1: Ja, ik ga zo naar Veenendaal, dus ik ga er snel vandoor. Ik ga naar het Ichtus College. De eindexamens zijn begonnen.
0: Ja.
1: Afgelopen vrijdag. We gaan met leerlingen praten, met docenten praten. Met name als het gaat om het vak geschiedenis. Want dat is een van de vakken die vandaag aan de orde komt. Ja, geschiedenis. Er gaan stemmen op dat het een verplicht vak moet worden. Belangrijk om het verleden herkennen te weten, om het heden, zeg maar, goed in te stappen.
0: Mm-hmm.
1: En te weten wat er allemaal gebeurd is. En welke kant het bij een spreken opgaat. Dus we gaan het allemaal zien zometeen.
0: Ik ben wel benieuwd wat ze uit de geschiedenis dan willen halen. Wat er gebeurt.
1: Nou ja.
0: Terug naar mijn MAVO-tijd, daar heb ik HAVO gedaan. Dat was een jaar lang alleen maar stampen op de Romeinen en de Egyptenaren. Dat was mijn geschiedenisles die ik kreeg op de MAVO.
1: Ja, maar dat is allemaal
0: heel
1: veranderd.
0: Heel interessant, maar dat was natuurlijk niet de geschiedenis, hè, van 2000 jaar voor Christus dan misschien wel.
1: Het zijn pittig te zijn met 10 tijdvakken die er nog aan vastzitten. En diverse onderwerpen, dus de geschiedenisleraar hier van de Heuvel, die zei al van het is wel een pittige versie vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan het allemaal vragen.
0: Meneer
1: Van de Heuvel. Stress komt ook nog even aan boord. Hè? Laks, speciale stress.
2: Oh ja, goed.
1: Nou, we gaan alles behandelen. Ik draai me even om en kijk. Ik ga naar vandoor.
0: Jij moet weg, hè?
2: Ja, ik zie het al.
0: Okay,
2: het staat in de startblokken.
0: Op naar Veenendaal. Hij komt eraan. Ichtus College. Tot straks. Mm-hmm.

0: Johnny Bristol en Hang On In There Baby. Zometeen gaan we terug naar de sport van gisteren. De wedstrijd van FC Utrecht tegen Ajax. Op bezoek waren we in Amsterdam. Even een korte verkeersmededeling, want er is ook een file bijgekomen op de A27. Los van A1, Apeldoorn en Amsterdam, Stroehoevelaken. In elk geval 10 minuten extra. Maar vanuit Almere richting Utrecht vertraagt het nu tussen Huizen en Hilversum. Ook hier 10 minuten extra reistijd. Ja, dan de sport. En ja, na gisteren terug, wat een wedstrijd was dat. En het is ook de ontknoping van de Eredivisie die heel dichtbij komt. Gisteren was de voorlaatste speelronde. FC Utrecht moest dus op bezoek bij Ajax. En sportcollega Rick van Malen die gaat ons nog even bijpraten.
1: Als FC Utrecht op moederdag op bezoek is in de Johan Cruijff Arena, gebeuren er altijd mooie dingen. Op 10 mei 1998 speelde FC Utrecht ook in Amsterdam tegen Ajax. Het won toen met 2-1 en gisteren ging de geschiedenis op herhaling.
2: Utrecht moet vandaag op de Amsterdamse bluff spelen.
3: Wij moeten altijd op de Utrechtse bluff spelen.
2: Gods mag naar de 16 komen. Gods mag de 16 in. En daar is Vesterlund met zijn slijding.
4: Ajax is de baas in de arena.
2: Eerthuizen zet goed zijn lichaam erin, maar legt dan terug. Barkas redt. Utrecht ontsnapt. Utrecht ontsnapt al een kleine minuut eerder. El Karouani. Oh, Aller. En hij krijgt hem niet op goal. Na de actie van El Karouani is dit de eerste echte grote kans voor Utrecht. Ja! Binnen! Daar is Vesterlund. Niklas Vesterlund scoort hem. Daar is Ajax die ertussen zit. En dan gaat hij erin. Is het de goal van Wout Weghorst. Ajax weer op gelijke hoogte.
4: Ja!
2: Ja! Het is Mike van Horen. Mike van Horen komt er binnen. En het is FC Utrecht dat toch op 1-2 komt.
1: 2-1 zegen voor FC Utrecht. Die krijgt er een gratis gehoorbeschadiging bij. Het was voor Ron Jans zijn laatste keer in de arena. Een plek waar hij al een paar goede herinneringen had. Zoals de winst van de Johan Cruijffschaal tegen Ajax met PEC Zwolle. En nu heeft hij er vlak voor zijn pensioen ook gewonnen met FC Utrecht.
5: Ja, maar het meeste genieten is eigenlijk het gevoel wat het geeft. En ik ga echt geen gekke dingen doen. Dus ik ga nu opeens de kroeg in.
6: Maar ga je dat gevoel missen?
5: Dat is het mooiste. Kijk, verliezen, dat zal ik helemaal niet missen. Maar winnen blijft gewoon geweldig. Zeker in de arena. René Dannenburg, onze hoofdfysio, die heeft hier 28 jaar is hier gekomen. Had nog nooit gewonnen. Dus voor hem is het ook mooi.
1: De winnende goal werd ver in de blessuretijd binnengekopt door Mike van der Horen. Het was bijzonder voor de verdediger. Tegen zijn oude club in het stadion waarin hij al zoveel wedstrijden speelde.
7: Ja, nou ja, je zag het uitpubliek. Hè. Die vonden het wel mooi, denk ik. Ja.
6: Voelt dat voor jou ook heel apart?
7: Ja, nee, kijk. Ten eerste ben je gewoon bezig met je eigen prestatie. En, ja, als je daar zo'n goal in de laatste minuut, ja, dan kun je... Daar heb je wel eens vaker over nagedacht, maar het gebeurt bijna nooit. Dus, ja. Dus dat is gewoon mooi mee te maken. En dat het nu zo valt, ook tegen in de arena, dan geeft een extra, iets extra's. Ja.
1: Door de zege is FC Utrecht zeker van de play-offs om Europees voetbal. In de halve finale treft het Heerenveen. Maar eerst volgende week nog het thuisvoordeel binnenhalen. Dan speelt het de laatste reguliere competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard.
8: Namen en rugnummers Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
9: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
10: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
11: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
12: Het is normaal dat je juicht na een goal. Als ik op FIFA score, juich ik ook.
13: Na de wedstrijd weer een Match Talk. Ik kijk ernaar uit.
14: De luisteraars ook, hoop ik.
8: Luister na elke wedstrijd van FC Utrecht. Namen en rugnummers Match Talk. Via rtvutrecht.nl en de RTV

0: luister.
1: Zoe en Zoe Levi en Sneller natuurlijk. En ik zing. Nou, wij zingen het hoogste lied. Lijkt me wel. Ja, met Grieta eens even praten over het weer. Kunnen wij een beetje leuk zingen over het weer? Of is het weer heel pet deze week, Grieta?
2: Ja, wat is pet? Wat is pet? Dat is
1: fris,
2: natuurlijk altijd relatief.
1: Kil.
2: Ja,
3: nou,
2: nee,
3: dat
2: het is
3: ook niet.
2: Ja, het is kil en er valt ook een aantal buien deze week. Dus ik denk dat over het algemeen de mensen dit wel een beetje een minimaal bescheiden schamel meiweekje vinden. Maar oké, die zitten er ook tussen om dan van het mooie weer meer te genieten. Net als gisteren, als je dan weet dat er een kille week aan zit, dan heb je toch wat meer dat je die zon nog en die warmte nog even tot je neemt. Om dan die kille week ook weer te kunnen doorstaan.
1: Precies, een soort met van de wintervoorraad die je inslaat. Dus als je veel eet, ga je. En doen we deze week gewoon een soort winterslaapje dan?
2: Zoiets, ja. Een heleboel bonen in huis halen. Ja,
1: maar we kunnen gewoon teren op de afgelopen periode. Misschien ook wel met best wel hoge temperaturen. Lekker ook wel.
2: Ja, het weekend was toch ook wel fraai, hè?
1: Ja, zeker. Ik weet niet waar de mensen allemaal waren. Maar in Midden-Nederland was het niet slecht, denk ik.
2: Nee, zon en stapelwolken, dat was een beetje het beeld. Zaterdag hadden we 19 graden, gisteren 17 graden. En het zonnetje deed gewoon volgens mij veel goed voor de mensen. Ja.
1: Heerlijk.
2: Nou,
1: ja, Anne is echt ongelooflijk gekleurd. Echt,
3: Ik heb een witte blouse aangedaan.
1: Ja, daarom.
2: Ben je lekker op pad geweest, Anne? Was je buiten?
3: Ik heb lekker gewandeld en op het terras gezeten. Ja,
2: kijk.
3: Dat zo onvoorspelbaar word ik eigenlijk. Ik heb weer op het terras gezeten.
1: Maar ja, je kleur is wel lekker met een beetje buiten zijn. Geldt voor iedereen.
3: Ik vind jou ook niet bleek. Jij hebt ook een goede blos.
1: Ja, maar ik dacht, het is heerlijk om op het bankje te zitten dan. En ja, even wat zonnekleur op te snuiven.
2: Vitamine D, hè?
1: Zo.
2: Ja, zeker.
3: Heerlijk.
1: Hoeveel vitamine D hebben we vandaag nodig?
2: We krijgen niet superveel. Maar ik moet zeggen, er zitten opklaringen ten westen van ons, boven Zuid-Holland en Noord-Holland. Boven onszelf hangt vrij veel bewolking. Dat is bewolking, hoort bij een front wat op dit moment actief is boven delen van Brabant. Limburg vooral, de Achterhoek en Twente, daar valt allemaal regen. Ook in Duitsland heeft ons net links laten liggen, letterlijk ook. En we zitten eigenlijk dan tussen twee fronten in. Want op de Noordzee ligt er ook een neerslagsysteem. Ik denk dus dat de ochtend bij ons droog verloopt. Vanuit het westen ook ruimte voor wat opklaringen. Kunnen de komende uren best wel leuk uitpakken. Maar later vanochtend en vanmiddag overheerst de bewolking. En ergens rond lunchtijd, rond 12 uur, 1 uur, dan komt dat koufront over met een paar buien of een beetje regen. En daarachteraan is het vanmiddag denk ik ook wel weer lange tijd droog met een lokale bui. En vanaf de late middag en avond zou bij zo'n lokale bui ook een klap onweer kunnen voorkomen. En het opvallendste is eigenlijk de temperatuur. We zitten nu op de meeste plekken rond een graadje of 7. En de maximumtemperatuur ligt al bij 12 graden.
1: Ja, dat is.
2: Dat is frisjes.
1: Klein stukje binnen in temperatuur. En dan ben je er ook, ja.
2: Dan ben je er al. Een kort sprintje is dat.
1: En deze week, dat zijn vergelijkbare temperaturen als maximale waarden dan?
2: 12 tot 14 graden. Hou daar rekening mee met de maximumtemperatuur. Dus dat is heel bescheiden. Geregeld ook wat buien. Ik denk met name dat het morgen qua buiigheid echt wel meevalt. Dan wordt het pas een late avondverhaal, dus overdag een klein buitje. En woensdag, donderdag en deels ook vrijdag, vooral in de middag, toch wel een aantal stevige buien. Er kan ook onweer bij voorkomen. En ja, het herstel, wat de meeste mensen, zoals de meeste mensen het zullen zien, dat vindt pas eigenlijk in het weekend plaats. Dus, elke opklaring die we deze week meepakken, en dat zijn er toch echt nog wel genoeg, die is meegenomen.
1: Ja, dat lijkt me wel. We pakken het gewoon mee. En vandaag nog even, voordat de buien komen om een uur of 12, nog even genieten. Dan
2: nog een zonnetje. Ja, zeker wel.
1: Oké,
2: ik hoor nog niet heel veel enthousiasme,
1: Nee, het is gewoon een beetje teleurstellend.
2: Even jammer, hè.
1: Nee hoor, zeker niet. Volgende uur gaan we doorpraten over het weer. En, en een weerspreuk erbij. Kun je die een beetje zonnig houden?
2: Ja, dan ga ik daar een hele positieve van zoeken.
1: Geweldig.
2: Goed plan.
1: Tot zo. Dankjewel, tot zometeen. In Utrecht is wakker natuurlijk. Hier op Radio M Utrecht. Ronden wij dit eerste uur af. En dat doen we met de Hollies. Vrolijk nummer.
2: Kijk.
1: On a Carousel.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
3: BVR, hoe het hoort.
4: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aantal jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon leidden tot gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
8: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
7: Of de passagiers zich aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
9: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
7: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rival Madrid en zijn ze niet meer in te halen. Het weer dan nog, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
10: 7:02. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En Marjolein is binnengekomen, was al aan het voorbereiden. Het regionale nieuws, het nieuws uit Utrecht.
11: Ja, goedemorgen.
10: Goedemorgen, ja natuurlijk, goedemorgen Marjolein. Vertel, wat hebben we in het nieuws zitten?
11: In Amersfoort, daar is vannacht een explosie geweest bij een deurwaarderskantoor. Bij het pand op bedrijventerrein De Hoef was rond 1:15 een keiharde knal. Daarna ontstond ook brand. Die werd snel geblust door de brandweer. Maar er is door de klap en de brand wel veel schade aan de deur, ruit en gevel van het kantoor. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd. Meerdere auto's werden in brand gestoken. Volgens de politie is 1 verdachte nu aangehouden en wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. En FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd in Amsterdam 1-2 door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. En ook dat hoor je zo om 19:30.
10: Oké, tot zometeen. Meer dankjewel Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn in Amsterdam, langzaam rijden van Stroet tot Hoevelaken bijna 10 minuten extra. A27 vanuit het zuiden, Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond 5 minuten. En ook vanaf de andere kant vertraging vanuit Flevoland kom je dan in de file tussen Afrit Almere Haven en Eemnes.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Dit is een uittip.
14: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
23: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Fai Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
23: Ja, ook bij Fai Wonen en Slapen.
24: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
25: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
26: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Ah, muziek erbij. Nou, die doen we zo meteen. Lijkt me wel even handig om eerst even naar het nieuws te gaan. Eerst gaan we naar verslaggever Robert-Jan Bal. Goedemorgen, Robert-Jan. Ja, voordat jij Veenendaal gaat bereiken, willen we toch even horen, en vooral degenen die het gemist hebben een half uurtje geleden, waar je naartoe onderweg bent in Veenendaal.
28: Ja, de rit gaat naar het Echters College, middelbare school uiteraard. Schoolexamen was afgelopen vrijdag begonnen. We gaan eens even een kijkje nemen hoe het staat met de leerlingen, de docenten, met name als het gaat om het vak geschiedenis, wat vandaag aan de orde komt, om er even wat te noemen.
10: Okay.
28: Moet dat een verplicht vak worden, al niet belangrijk vak? Nou ja, wat krijgen de leerlingen voorgeschoteld? En hoe zit het natuurlijk met de spanning op deze belangrijke dag? Want dat schoolexamen is toch een belangrijke stap in het jonge leven.
29: Okay. Nou, ben benieuwd uiteindelijk. We gaan zo meteen om kort over 7, dus over 10 minuutjes praten met Rijkswaterstaat. Want ja, 6 weekenden waren er afsluitingen, files, omleidingen op de weg. De werkzaamheden aan de A2 en de A12, die zijn sinds vanochtend om 5 uur afgerond. Nou, is dat even goed nieuws. Maar er is wel wat om op terug te blikken, want er waren wel wat problemen. Er waren wat sluipen, routes vast. Genoeg om over door te praten met Rijkswaterstaat, denk ik zo.
10: Doen we zo meteen. In Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met lekkere muziek ook. Nou, een klein stukje was al te horen, maar nu niet meer. Nu helemaal. Living Thing, ELO, The Electric Light Orchestra. In Utrecht is wakker.

0: Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
2: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Pierre Coscola en Lady. Het is 7:15. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Nou, we hebben ze gehad. Als je het hebt over de 6 weekenden vol afsluitingen. Er waren files, omleidingen. De werkzaamheden aan de A2 en de A12. Die zijn officieel sinds 5:00 vanmorgen afgerond. Rijkswaterstaat vernieuwde onder andere het asfalt tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Ik zag op de borden vanmorgen overigens weer nieuwe afsluitingen. Daar gaan we zo over doorpraten. Vooral de verkeershinder en het sluipverkeer door de omliggende dorpen zorgde er afgelopen weken voor reacties en frustraties bij inwoners. En er is wel meer gebeurd het afgelopen weekend ook. En zelfs de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, Sjors Vreulich, heeft zich nogal boos moeten maken. We gaan erover praten met Anne-Louise van Soelen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Anne-Louise, goedemorgen namens ons.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de werkzaamheden zijn nu officieel klaar. Klopt dat? Is alles wat jullie wilden doen in die paar weekenden, nou ja, 6 in totaal, is het achter de kiezen?
1: Ja, de werkzaamheden die zijn goed verlopen. Er is echt ontzettend hard gewerkt door alle wegwerkers voor best wel een mega operatie van 11 kilometer snelweg. Mm-hmm. Maar liefst 2400 mensen hebben aan de weg gewerkt. En er zijn ruim 900 vlachten asfalt aan hem afgevoerd. Dus het is een behoorlijke klus geweest, maar het zit erop.
0: En het is stil asfalt geworden. Wat is de vernieuwing daarvan?
1: Ja, er zit extra stil asfalt op. En daarmee zorg je eigenlijk dat het bandengeluid van auto's minder goed te horen is. En een automobilist kan dat zelf ook ervaren als hij nu over de weg rijdt. En je gaat over de overgang van het oudere asfalt en het nieuwe asfalt, dan zal je direct horen dat het stiller is in de auto.
2: Dat is wel goed om te horen. Ja, jullie van Rijkswaterstaat waarschuwden vooraf, ook hier bij ons in Utrecht is wakker, maar in de praktijk liep het nog wel vaak vast in de dorpen. Ja, dorpen zoals Vianen, Hagestein, Everdingen. Ja, omdat ze automobilisten sluiproutes gingen zoeken. En soms konden inwoners hun dorp niet goed uit. Volgens burgemeester Sjors Vreulich, die heeft zich daarover opgewonden. Ja, hoe had dat voorkomen kunnen worden, volgens u?
1: Ja, dat is altijd wel een lastige vraag, want helaas hebben wij ook geen glazen bol. En vooraf wisten we natuurlijk het afsluiten van een van de drukste routes in het land, de A2, dat is niet makkelijk en dat kan niet zonder hinder. Dus je gaat zo'n traject in van behoorlijk intensieve voorbereiding, waarbij ook gemeentes, provincie en hulpdiensten meedenken. Maar toch zien we dat het gedrag van een automobilist niet altijd te voorspellen is. Dus hebben we na elk weekend heel goed gekeken, wat ging er nou goed, wat kan er anders. En die eerste 2 weekenden die waren inderdaad erg druk op de lokale wegen, maar de 4 weken daarna ging het eigenlijk heel goed. Dus dan hebben we toch goed ons werk gedaan, denk ik.
0: Ja, er werd hard gewerkt door heel veel mensen, dat zei je in het begin al eventjes. Maar er is wel veel frustratie van mensen die om moesten rijden. Maar sterker nog, wegwerkers nog niet, maar wel de verkeersregelaars die zelfs bedreigd werden. Ja, dat zijn toch geen fijne mededelingen die gedaan worden, hè?
1: Nee, dat zijn geen fijne mededelingen. Ik kan daar ook wel vrij kort over zijn. Agressie of intimidatie, zeker richting de verkeersregelaars, dat is gewoon niet acceptabel. Ja. Helaas hebben we tijdens deze weekendafsluitingen echt wel meerdere situaties meegemaakt. Uh-huh. Naar omstandigheden gaat het gelukkig goed met de verkeersregelaars. Maar die schrik die zit er wel goed in. Zowel bij hun, maar ook bij ons. Ja. En het vervelende is dat je met zulke soort incidenten toch ook wel moet gaan kijken naar andere manieren hoe je toch voor een veilige werkomgeving kan zorgen voor zulke soort mensen. Dat betekent dat we misschien in de toekomst geen verkeersregelaars meer kunnen zetten, maar misschien wel betonblokken op de weg moeten plaatsen. Oh. Uiteindelijk is niemand daarbij gebaat.
0: Ja. Dat is de maatregel die genomen zou moeten worden. Tegen een betonblok ga je niet lopen, sowieso niet. Maar dat gebeurde wel, lopen uitschelden en er is zelfs een verkeersregelaar waarschijnlijk over de voeten gereden door een boze automobilist. Dat is toch wat, hè?
1: Ja, je ziet echt de meest verschrikkelijke situaties hier voorbij komen. Dat geeft ons ook stof tot nadenken of we wel op die manier moeten willen blijven werken.
0: Stel dat je dan inderdaad geen menskracht meer gaat inzetten, zou je dan inderdaad, wordt het er minder veilig op als je alleen maar betonblokken doet en borden van hier kun je niet in en daar moet die kant moet je op? Is dat veiliger of is dat minder veilig?
1: Nou, voor de verkeersregelaar wordt het veiliger.
0: Ja, dat denk ik
1: want,
0: ook.
1: Ja, die staat er dan niet meer. Voor de automobilist wordt het wel vervelender. Want je moet toch, als we bepaalde routes niet willen laten benutten, ja, dan moet je daar iets mee doen. Dat zagen we ook in Vianen, waar het gewoon erg druk werd in dorpskernen. Ja, dat verkeer wil je daar niet. Ja, je moet toch iets verzinnen om te zorgen dat het verkeer daar niet komt. En dat doen we het liefst met de verkeersregelaar. Want die kan je flexibel inzetten. Maar ja, als we die niet meer ergens neer kunnen zetten omdat het voor die persoon niet veilig is, dan moet je op zoek naar gaan iets anders. En dat is misschien wel veel ingrijpender voor iedereen.
2: Ja, nou zeg. Ja, het is nu dus afgerond, de werkzaamheden. Hoe lang kan de weg er nu weer tegenaan?
1: Nou, de A2 die kan er zeker wel weer 10 jaar tegenaan. Wel iets minder lang dan regulier asfalt, maar dat komt door die stille laag die erop zit. Maar voorlopig gaat de A2 tussen Everdingen en Oude Rijn niet meer dicht.
0: Nu kwam ik vanmorgen richting Utrecht over de A27 vanaf Eemnes naar Utrecht. En zag ik alweer borden dat er weer werkzaamheden zijn op knoop Lunetten voor het komende weekend volgens mij. Wat gaat er gebeuren?
1: Dat klopt, dat zijn werkzaamheden voor het project Houten-Hooipolder. Daarbij verbreden ze de weg. En eigenlijk het hele jaar door voeren ze daardoor verschillende werkzaamheden uit. Dus de A2 is klaar, maar in de rest van de regio Utrecht staat er nog een hoop op de planning dit jaar.
0: De A27, daar begint het dan mee. Tenminste, de kruising met de A12 is dat dan. Ik loop het Lunetten. Dat gaat dan helemaal dicht, of niet, Anne-Louise?
1: Ja, voor zover ik heb begrepen gaat dat inderdaad dicht.
0: Ja. Ja, dus dat wordt nog even netjes gezegd te kiezen op elkaar voor mensen die toch een beetje gefrustreerd in de auto stappen. Want ja, er moet toch nog even aan gewerkt worden, aan die weg dan in dat geval. Ja.
1: Nou, voor het hele jaar geldt dat er nog ontzettend veel werk gepland staat in de regio Utrecht. Ja. Dus het advies blijft, als je op pad gaat, check je route op vananaarbeter.nl. Zodat je op de juiste manier goed voorbereid op pad gaat.
0: Goed. Wij zijn weer heel fijn bijgepraat door je, Anne-Louise. Dank je wel.
1: Hey, fijne uitzending.
0: Dank je, Anne-Louise van Zoelen. Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Dit is Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En mooie muziek, fijne muziek ook. Falling in Love. Nou, ik ben altijd zeer gecharmeerd van de stem en de muziek van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En ja, Gloria solo ook, heerlijk.
2: Mooie stem heeft ze.
0: Falling in Love. Utrecht is wakker.

0: Even de muziek uit Volendam in een paar minuten tijd. Altijd weer lekker om ermee wakker te worden. Misschien ook wel Let's Dance van de Cats. Het is bijna 7:30 geworden. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Het regionale nieuws, het nieuws uit Utrecht en misschien wel omgeving. Marjolein Heijen. Dat begint trouwens met explosief nieuws, hè?
1: In Amersfoort was vannacht een explosie bij een deurwaarderskantoor. Bij dat pand aan de Plotterweg op bedrijventerrein De Hoef was rond

0: kwart over één een harde knal, waarna ook brand ontstond, met schade aan de gevel en voordeur tot gevolg. De brandweer ging via een van de ramen naar binnen om de brand te blussen. Daarna was het vuur snel onder controle. De politie heeft de omgeving afgezet om onderzoek te doen. Het team explosievenverkenner heeft gecontroleerd of er nog explosieven aanwezig waren. Over verdachten is nog niets bekend. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd op de Sint-Eustatiusdreef. Meerdere auto's in de wijk werden in brand gestoken. De politie heeft extra eenheden ingezet om de rust te herstellen. Tot nu toe is één verdachte aangehouden en er wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. Waardoor de onrust in de wijk is ontstaan, is nog niet duidelijk. Meerdere hulpdiensten rukten gisteravond massaal uit voor een drenkeling in Amersfoort. Vlakbij winkelcentrum Amy Klaar was volgens omstanders een vrouw in het water terechtgekomen. Rond 10 uur kwamen politieeenheden, ambulances en brandweervoertuigen met spoed naar het Poortmanpad en duikteams gingen het water in. Het slachtoffer is eruit gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze in het water terecht is gekomen, wordt onderzocht. FC Utrecht is zeker van de play-offs voor Europees voetbal na de winst op Ajax. Het werd gisteren 1-2 in Amsterdam door een doelpunt in blessuretijd van Mike van der Hoorn. Daarvoor had Niklas Westerlund al gescoord voor FC Utrecht en Wout Weghorst voor Ajax. Voor Ron Jans was het de laatste wedstrijd als trainer in de Johan Cruijff Arena.
1: Het meeste genieten is eigenlijk het gevoel wat het geeft. En ik ga echt geen gekke dingen doen, ik ga nu opeens de kroeg in. Verliezen, dat zou ik helemaal niet missen, maar winnen blijft gewoon geweldig. Zeker in de Arena.
0: En FC Utrecht neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen Heerenveen. En of de ploeg ook thuisvoordeel heeft, dat hangt nog af van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En meer over die wedstrijd en natuurlijk ander nieuws kun je ook lezen op de app en op de website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan het weer, nu nog droog. In de loop van de ochtend wat zon. Maar vanmiddag gaat het regenen en vooral vanavond kans op stevige buien. Het wordt maximaal 12 graden.
2: Het nieuws uit de regio en kort het weer. En met Grieta praten we daar uitgebreid over door. Het weer voor Midden-Nederland. Marjolein, dankjewel. En tot zometeen weer.
0: Tot zo.
2: Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten verlies je tijd daar. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gooikam en Lexmond. 5 minuten vertraging. En de N210 van Schoonhoven deze kant op komen dus richting Nieuwegein. De vertraging zit tussen Lopik Oost en Montfoort. Bijna een kwartier.
3: Utrecht is wakker met

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ramses Shaffy in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7 minuten over 7:30 inmiddels geworden.
1: Ja, afgelopen vrijdag zijn ze begonnen hoor. De eindexamens. Die belangrijke stap op weg naar zelfstandigheid. Ja, vandaag staan 2 vakken op het programma die niet iedereen in zijn pakket heeft. Namelijk kunst en geschiedenis. Verslaggever Robert-Jan Boy die proeft de sfeer op het Ichtes College in Veenendaal. Ja, Robert-Jan, hoe is het daar?
2: Ja, het is nog leeg, Anne hier. De docenten zijn er voor een gedeelte. Ze komen binnen, maar we lopen hier door een hele lange gang die er vrolijk uitziet. Met blauw-oranje zeil op de vloer. Ziet er licht uit allemaal. Loopt naast Constant van der Heuvel, de docent geschiedenis, die een rolkoffertje mee torst.
3: Ja, hij is al heel oud, hè? Die docent geschiedenis, al 56, dus dan lukt een tasdrager niet meer.
2: Het is toch wat?
3: Ernstig, hè?
2: Zitten hier de examens in?
3: Die heb ik niet. Nee, die heb ik niet. We gaan hier trouwens rechtsaf.
2: Ja?
3: Nee, die liggen echt serieus in de kluis.
2: Ja?
3: En die worden daar door iemand van de schoolleiding uitgehaald. En het is zelfs zo dat de enveloppen, die zijn verzegeld, die worden door die schoolleider waar de leerlingen bij zijn, worden die echt opengemaakt. Dat je ook kunt zien van, joh, dit is voor het eerst, er is niet gefraudeerd.
2: Aha, dat is nog een hele gang van zaken, zeg. Een hele procedure.
3: Serieus, dat is bijna een ritueel.
2: Ja, ja.
3: Dat is trouwens lokaal. Zullen
2: we
3: even
2: kijken? Want we dachten van, nou, we gaan even in het lokaal kijken.
3: Ja.
2: Rode deur, academie staat erboven.
3: Ja, dit is B169. Je ziet het al, geschiedenis. Buiten heb ik al wat stukjes geconfiskeerd, zoals je ziet.
2: Een vitrine, ik zie hier een oude koperen pot.
3: Ja, kom er even mee kijken.
2: Een houten kanon.
3: Het wordt nog erger.
2: Het wordt nog erger. Jongen, wat ontwikkelijk op de vroege ochtend. Hier staat een soldaat.
3: Kijk, daar heb je inderdaad de vitrinekast met zo'n beetje het hele verleden. Daar heb je nog een andere vitrinekast. Nog 2 vitrinekasten. En daar heb je nog een, dat vind je misschien leuk, daar onderin.
2: Ja.
3: Dat is een originele kaak van een mammoet.
2: Het kan niet op, je weet niet waar je kijken moet, meneer Van der Heuvel.
3: Dat
2: want
3: is
2: vitrines
3: ook nou
2: met allemaal beeldjes, met afbeeldingen van dinosaurus tot daar een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog, zat ik zo in. Ik zie daar een koninklijke mantel hangen.
3: Van alles.
2: Iets van een piramide daar, met een farao.
3: Ja, boeken. Eigenlijk, volgens mij, zoals elk geschiedenislokaal er zou moeten uitzien.
2: Jongen, het ademwerkelijk geschiedenis.
3: Ja, maar dat is ook net de bedoeling. En ik ben wel van de verbeelding. Dus ik heb zoiets van, als jongens en meisjes wegdromen met iets, dan heb ik volgens mij meer bereikt als dat ik alleen maar in hun hoofd ben gaan zitten.
2: De stoelen staan nog op de tafeltjes.
3: Ja, dus die gaan we even afhalen.
2: Hier is... ik zal ook even een vraagje tussendoor als het goed is, meneer Van der Heuvel.
3: Ja, alsjeblieft constant.
2: Constant, mag dat?
3: Ja. Gewoon doen. De meiden en de jongens worden geacht meneer te zeggen.
2: Ja.
3: Maar als ik ons zo bekijk, denk ik dat wij dat wel een beetje achter ons kunnen laten.
2: Dan zeg ik gewoon constant. Zeg, hoe is de stemming nu? Want ik kan me voorstellen dat de docent gezien is toch ook een beetje gespannen is. Want het moet zo meteen gebeuren met de leerlingen.
3: Ja, dan moet ik erbij zeggen dat we hebben afgelopen zaterdag heb ik nog een examentraining met de jongens en de meiden gedaan. We konden een zaaltje krijgen in de Oosterheemkerk. Want het Ichtes College was dicht.
2: Ja.
3: Dus we hebben in de Oosterheemkerk met maar liefst 18 jongens gezeten, anderhalf uur ontslag geweest. Weet je, en dat geeft ook wel weer vertrouwen. Ze gaan ervoor.
2: Ja.
3: Dus hoe raar het mogen klinken, die spanning valt op dit moment wel mee.
2: Waar gaan ze voor? Wat staat op het programma?
3: We gaan nu dus geschiedenis doen. Dat duurt maar liefst 3 uur, dat eindexamen. Dus er wordt best wel veel van ze gevraagd. Van 9 tot 12.
2: Maar welke onderwerpen?
3: Dat is een hele goede. Vroeger waren dat er 2, hè? Dan had je een internationaal onderwerp en een nationaal onderwerp.
2: Ja.
3: Nu is dat wat ingewikkelder. Ze gaan eindexamen doen over zogenaamde kenmerkende aspecten. Dat zijn de 49. Dat zijn een soort termen die de hele wereldgeschiedenis omvatten.
2: 49 onderwerpen?
3: Nee. 49 dus 49 facetten, aspecten van de geschiedenis. Maar let op, die zijn onverdeeld, althans een groot deel ervan, over wat dan heet 4 contexten. Als ik dat heel kort mag samenvatten, zou je kunnen zeggen, steden, staat is Nederland van middeleeuwen tot pak een beet, gouden eeuw. Tweede is de verlichting, dus Frankrijk, Nederland, Amerika. Alleen dan wel in de tijd van de verlichting, dus laten we het gemak zeggen 18e eeuw. Dan nog China, pak een beet 1842 tot pak een beet nu. En tot slot Duitsland 1918 en 1990. Ze vervelen zich niet.
2: Constant van der Heuvel, ik moet dan nu al de aandacht erbij houden om dit even te kunnen volgen.
3: Maar we hebben er ook wel een tijd voor gehad om het voor te bereiden.
2: Ja, en hoe populair is het vak nu?
3: Dat
4: is niet verplicht, hè?
3: Nee, dat is zeker niet verplicht. Het is in zoverre verplicht. Je hebt, dat weet je misschien, je hebt de kinderen kunnen kiezen uit het 4 vakkenpakketten. Ja. In 2 van die vakkenpakketten zit geschiedenis verplicht en sommigen kiezen erbij. Op dit moment op het Ichters gaan 37 leerlingen op het VWO-eindexamen.
2: Mm-hmm. En hoeveel VWO-leerlingen zijn er?
3: Oeh, wat een goede vraag. Ik denk dat wij net onder de helft zitten.
2: Onder de helft. Want je hoort wel, het zou een verplicht vak moeten zijn gezien. Ja, wat er allemaal nu in de wereld gebeurt. Dat je de actualiteit beter kan begrijpen. En dat je je eigen oordeel beter kan vormen.
3: Ik denk dat dat absoluut waar is. Alleen je ziet dat de overheid stelt zo zijn prioriteiten. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de docent bio er ook een heel goed verhaal bij hebt. Maar ik ben het met je eens. Ik denk dat geschiedenis als verplicht vak, dat het enorm kan helpen. Ook om verbonden met elkaar te blijven als mensen. Om elkaar te snappen, om elkaars achtergronden te snappen. En niet direct met je oordeel klaar te staan.
2: Het is nog rustig in het lokaal, uiteraard. De leerlingen komen hier zo meteen nog niet. Ze gaan uiteraard naar een examenzaal, nemen wij aan.
3: Ja.
2: Maar hier hebben ze alles geleerd van Constant van de Heuvel.
3: Dat hoop ik dan.
2: Je bent ook museumdirecteur.
3: En als je kijkt, ook bibliothecaris.
2: Het is gekmakend.

0: Rock the Boat van de Hughes Corporation bracht ons even terug naar het jaar 1974. Weerbericht. Zo, hoe oud was je toen, Gita? Nee, dat ga ik niet vragen. Want je
1: 3. Ja hoor.
0: Zo spontaan ook.
1: Ja hoor.
0: Je mag nooit aan een vrouw vragen hoe oud ze is. Heb ik geleerd altijd vroeger.
1: Hoor.
0: Ja. Maar dat is een opvoeding van mijn moeder. Die zei dat altijd. Mijn moeder zei bijvoorbeeld ook 1 minuutje apentuutje. Ik weet niet meer wat dat betekende.
1: Ja.
0: Nee. Ken je dat, Grieta?
1: Nee, dat ken ik niet. Nee, 1 minuutje apentoetje. Toetje.
0: Ja. Nee, toetje. 1 minuutje apentoetje.
2: Okay. Was je dan ongeduldig of zo? Dat je moeder zei van, nou, Bob.
0: Ja, ik moet er even over nadenken. Ik kan het niet meer vragen.
1: Helaas. Even rustig, Bob.
0: Ja, precies. Wow. 1 minuutje apentoetje. Ja, oké, het zal wel. Maar over uitdrukkingen gesproken, we hebben er heel wat in het Utrechts ook. Bijvoorbeeld in Amersfoort, allemaal dialecten en accenten en zo.
2: Ja, die dingen blijven soms wel hangen, hoor. Zoals het drupsjoeren. Uitschel of poa de voorschut, als ik het goed allemaal uitspreek. Ja, van die typische streekwoorden heet dat dan uit onze provincie. Ja, en dan is de vraag aan jou, van ons. Welke streekwoorden of uitdrukkingen ken jij of gebruik je wel eens?
0: Mm-hmm.
2: Ja, natuurlijk het liefst in plat Utrechts natuurlijk. Hè, of een ander dialect in onze provincie, zoals Spakenburg. Ik weet echt niet of ik dat allemaal zelf nu goed uitspreek, hoor. Dus als er een luisteraar is die zegt, Anne, och, dit klinkt
0: dit lijkt nergens op.
2: Corrigeer me even en laat een reactie achter in de app of op Facebook. Ja, en we hebben al een reactie binnen van Hans. Bijvoorbeeld, die zegt, ja, van de gebruikelijke Utrechtse woorden ken ik er wel wat. Zoals dakhos.
0: Dakhos.
2: Kwakbol. Ik heb even kwakbol gegoogeld, want ik wist even niet. Mag ik even?
0: Gladiool. Dat is er ook eentje.
2: Dat is leuk, dat vinden wij heel leuk dit om te doen. Ja, kwakbol, dat is dus een woord in verschillende dialecten, zoals met name Utrecht, maar ook Limburg. Dus dat is een gedeeld woordje.
0: Aha.
2: En dat heeft een spottende ondertoon voor een dom of zullig persoon. Kwakbol. Je bent een kwakbol. Mooi dit, ja. Och. Ja. En Hans zegt trouwens ook nog hier in Maartensdijk, noemen ze inwoners uit Westbroek pielen. Omdat ze daar veel eenden hielden.
0: Oh.
2: Dat zijn pielen.
0: Pielen. Oh ja, wat leuk om dit allemaal te leren, om dat mee te krijgen zo. Zeg.
2: Dat is toch leuk?
0: Goed, we betrekken ieder die dit nu hoort en die nog niks gereageerd heeft. Doe dat even, vinden we leuk.
2: Praat met ons mee over die streekwoorden. Welke ken jij en welke gebruik jij? Ja, en wat heb je voor herinnering daaraan? Vinden we leuk om te horen. Laat weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En Anne, we vragen het ook nog even aan Grieta. Grieta, vroeger, waar je geboren bent.
1: Eindhoven.
0: Dat was Eindhoven de gekste. Vorige week nog even over, inderdaad. Ja. Heb jij nog uitdrukkingen of woorden die daarvan... een woordje of zo wat daarvan...
1: Nou, het bekende was natuurlijk het met zonder jas. Dat is echt iets volgens mij van Brabant.
0: Met zonder jas,
1: Ik ga met zonder jas. Ja, ja. Dus mensen denken, is het nou met of zonder? Ja, nee, met zonder. Ja, zonder dus.
0: Het leuke vind ik van Brabant, dat is natuurlijk de provincie Noord-Brabant... Mm-hmm. die tegen Utrecht aanschuurt, dat je ook zoveel verschillen hebt. Het is best een hele grote provincie. Hè. Woon je dan in Zevenbergse Hoek bijvoorbeeld... dan praat je weer anders dan in Osmond. Bijvoorbeeld aan de oostkant van Brabant.
1: Ja, je zit aan de ene kant richting Limburg... en aan de andere kant meer richting Rotterdam, zeg maar. Dus dat is ook heel grappig. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan weer terug naar Midden-Nederland. Wij focussen ons, jij nou gewoon, op het weer voor Midden-Nederland. Want daarvoor willen we je graag weer de uitzending ook hebben, natuurlijk. Dus vertel, hoe gaan we ervoor staan vandaag? Is de zon er nog steeds bij, of niet?
1: Nou, de zon die moet nog een beetje komen uit het westen. Ik denk dat de westelijke delen van Midden-Nederland... die hebben al wel de zon. En elders gaat de zon er straks ook bij komen. Dus de zon komt zeker tevoorschijn. Er zit echt een behoorlijk gat in de bewolking. Ten westen van ons. En dan zeg maar 50 tot 100 kilometer ten westen van Texel. Daar begint het koufront. En daar liggen buien. En die komen ook naar ons toe. Maar dat is een middagverhaal. Dus de ochtend is droog. Straks op de meeste plekken ruimte voor zon. En dan later vanochtend raakt het weer wat bewolkter. En rond lunchtijd dan komt dat front voorbij met enige regen of een paar buien. Daarachteraan is er dan vrij veel bewolking, denk ik. Nog eens een enkele bui. En zeker in de late middag en avond dan vallen er een paar buien. Ik moet zeggen dat voor die periode de buien vooral voor het noorden en oosten van het land worden berekend. Maar ook bij ons zullen er een paar losse buien vallen. En eigenlijk het meest opvallende van vandaag en de komende dagen... is het feit dat veel mensen denk ik de verwarming aan gaan doen... omdat de temperaturen zo bescheiden zijn.
0: Ja.
1: Denk de komende dagen aan 12 tot 14 graden als maximumtemperatuur. Nou, dat zijpelt natuurlijk ook allemaal binnenshuis door de kilte. Dat betekent dat veel mensen toch wel eventjes de verwarming denk ik laten snorren.
3: Echt waar?
0: Ja, ik ben nu... dat ik denk van, ik zit dan wel in de lente. Ik, doe wel, ik heb nu een t-shirt, een overhemd en een trui aan. En dan doe ik gewoon nog even een vestje eroverheen.
2: Ja, ja, ik ga een vlieskleedje weer pakken, denk ik. Lekker voor op de bank.
1: En ja, dat vlieskleedje, ja, dat is ook iets van de afgelopen jaren. Hè? Sinds natuurlijk de gascrisis. Dat je allemaal weer met een kleedje op de bank zit. Ja.
0: Een pluisje noemen we dat. Hè? Oh, ja. We gaan onder een pluisje zitten. Gisteren ook nog, inderdaad. Ik zit er aan te denken. Zitten we even tv te kijken gisteravond? En dan,
2: een pluisje erbij.
0: Ja, een pluisje. Een pluisje.
1: Wat grappig. Denk dan aan mijn katten. Een pluisje. Ja, een pluisje.
2: Ik had een konijn. Dat heette een pluisje.
1: Zoiets, ja.
0: Ik had een konijn. Dat heette Flappy. Maar daar is iets geks mee gebeurd.
2: Echt? Die ging mee afgelopen. Nee.
0: Die ging met de kerst in de pan. Oh. In de oven. Goed, dat terzijde. Pluisjes, dekentjes, hoe je het ook wil noemen.
2: Ja, die pak ik er wel weer bij, hoor.
0: Ja, hoor. Daarom.
1: Ja, een kil weekje. Gewoon met vooral, denk ik, woensdag, donderdag, vrijdag. Echt wel vele buien ook.
0: Mm. En donderdag is de hemelvaartdag. Hè. Daar hebben ook veel mensen vrijdag of gaan dingen ondernemen. Dat is ook jammer natuurlijk als het dan slecht weer is.
2: Ja, komt het dan met bakken uit de hemel ook? Of?
1: Nou, dat zijn van die buien waar je misschien wel een beetje omheen kunt laveren. Maar het ziet er wel buiig uit, vooral voor de middag. Ja, dus vroeg op pad misschien, hè. Het touwtrappen is dan gunstiger waarschijnlijk dan 's middags.
0: Terug naar de dag van vandaag, want het is nog geen hemelvaartsdag. Het is vandaag maandag, het is de 11e. En we willen even weten hoe we de dag met een spreuk door gaan komen.
1: Het weer wat kil met een bui erbij, dat maakt in mij de landman blij.
0: Ja. Ik vind het mooi, hoor.
1: Positief spreuk, hè?
0: Zeker, ja. Tot

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van Parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hé, hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
14: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
13: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
15: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
13: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, 4:08 inmiddels geworden. Het nieuws uit onze regio, Marjolein Heijen.
17: In Amersfoort is vannacht een explosie geweest bij een deurwaarderskantoor. Bij het pand op bedrijventerrein De Hoef was rond 1:15 een keiharde knal en daarna ontstond brand. Die werd snel geblust, maar door de klap en de brand is er veel schade aan de deur, ruit en ook gevel van het kantoor. Verkeersregelaars in 5 landen hebben dit weekend opnieuw te maken gekregen met agressie van automobilisten rond de A2. afsluiting. Volgens burgemeester Freulich zijn verkeersregelaars uitgescholden, mishandeld en ook van hun sokken gereden. Een van hen moest zelfs door een arts worden behandeld.
16: Ja, er zijn wel beelden van diverse plekken waar dit is gebeurd. Dus dat zal nog wel een flinke nieuwsstaart hebben, denk ik.
17: Dat denk ik ook, ja. En voor gevolgen voor de mensen die zich hier schuldig aan hebben gemaakt.
16: Ja.
17: De Universiteit Utrecht gaat vandaag weer open na de storing van vorige week. Door brand in een datacentrum in Almere werkte de toegangssystemen en digitale diensten niet goed. En vrijdag bleef de universiteit daarom dicht. Tentamens gaan vandaag en morgen nog niet door. Vanaf woensdag worden die wel weer hervat. Ook dat zometeen om 8:30.
16: Dankjewel voor nu alvast. Dan verkeersinformatie van de ANWB. A1 Apeldoorn en Amsterdam. Stroomhoevelaken 10 minuten extra reistijd. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. De regio uit met tussen Beest en Waardenburg 5 à 10 minuten extra. Deze kant opkomend op de A27 Breda Utrecht. Knooppunt Gorkum Everdingen. Knooppunt Everdingen om precies te zijn. 10 minuten vertraging. En vanaf de andere kant Almere Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten langs Utrecht 10 minuten. En de laatste melding voor de A-wegen is de A28 Zwolle Amersfoort. Van Strand Nulden tot Amersfoort Vathorst doe je 10 minuten langer over je reis. En de provinciale weg N210 is druk. De hele ochtend al van Schoonhoven richting Nieuwegein tussen Lopik Oost en Montfoort. Bijna een kwartier extra.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
9: Ja, ook bij Broekman Interieur. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Beleef de Greppelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degreppelini.nl.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
21: Radio M Utrecht.
16: Inmiddels is het 8:08. Een vol uur Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. En we gaan ook praten met Margreet.
22: Ja, zometeen hoog bezoek. Margreet van Gils is bezig met een nieuwe serie genaamd Margreet in het AZC. Ja, als programmamaker en presentator daarvan brengt ze dagelijks leven in het asielzoekerscentrum in Leersum in beeld. Dat is het oudste AZC van onze provincie Utrecht. Ja, we gaan haar zo meteen vragen over ja, wat haar is bijgebleven tijdens het maken van de serie en wat we zoal zien tijdens de eerste afleveringen.
16: En we hebben een kijkje van binnenuit natuurlijk. Ja, hè? En hoe beleven mensen, de bewoners zeg maar, van het AZC, dit allemaal?
22: Ja.
16: Ook over het nieuws kunnen we het natuurlijk hebben. Hè? Al het nieuws om zich heen. Hoe krijgen zij dat tot zich en wat vinden ze daarvan?
22: Ja, en die discussie is heel accuraat en actueel op dit moment. Weet je? De komst van AZC en noodopvanglocaties, dat is aan de orde van de dag. Dus daar gaan we ook met haar over praten.
16: Dat verderop in Utrecht is wakker. Een minuutje of 5 à 10 is dat zover. Eerst even naar verslaggever Robert-Jan Boy. Die is op het Ichters College in Veenendaal. Robert-Jan Boy, ja, de examens zijn vrijdag begonnen. Vandaag zijn er weer vakken af te leggen. Niet voor iedereen natuurlijk. Want het gaat om kunst, heb ik dat goed? En geschiedenis, hè, op mijn hoofd.
23: Ja, kunst en geschiedenis. En zometeen gaan we kijken hoe het gaat met de leerlingen geschiedenis. Bob, ik ben nu nog steeds even in het lokaal van docent Van den Heuvel. Dat museum er werkelijk omringt door allerlei voorwerpen uit de geschiedenis. Van piramides tot soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Nou, we kunnen zo wel eventjes doorgaan. Mm-hmm. En je zou het niet zeggen, maar de klas zit bomvol leerlingen. En ze zijn muisstil.
22: Nou.
23: Dat zegt het over de concentratie in deze klas. Hallo allemaal! Kijk, ze durven het aan te zeggen. Hallo allemaal!
24: Hallo!
23: Kijk, welk jaar zitten jullie?
24: Tweede.
23: Ah, nog geen eindexamen?
24: Nee.
23: Verlang je daarnaar?
24: Nee.
23: Waarom niet?
24: Weet ik niet.
23: Weet je niet? Nou, je hebt nog even de tijd. En je krijgt nog heel wat lessen van de heer Van der Heuvel. We gaan zo meteen nog kijken bij het examen gebeuren ook, hè?
0: Dat gaan we zo meteen doen. Ja. We gaan zo meteen eerst nog eventjes met de jongens en meiden bidden. Maar wat we ook nog, wat nog leuk is...
23: Even kort, want
0: ik ken deze jongens en meisjes al een jaar. En dit is echt een leuk stel. Ik weet zeker dat ze in het derde jaar nog leuker zijn.
23: Mooie woorden.
2: We horen er meer over na 8:30. Utrecht is wakker vanaf het Ichterscollege in

0: First Choice, terug in de jaren 70 en Dr. Love. Was dat niet Robert en Brink, Dr. Love? Ja, toch, hè?
1: Ja, dat is Robert en Brink. Dr. Love. Ja,
0: vinden jullie dat leuk? Ik zeg het ook tegen jou, maar Geet. Vind je dat leuk, Dr. Love?
1: Nou ja, die kerstspecial, die kan ik wel hebben, hoor.
2: Love.
0: Ik heb het nou wel een beetje gehad met die kerstspecial.
1: Oh, nee.
0: Zeggen.
1: Nee? Nee, hoor, nee. Ik vind gewoon tranen op afroep vind ik heel leuk.
0: Goed, Dr. Love laten we achter ons. We komen uit op iets heel anders. Een serieuze onderwerp, want er zijn heel veel discussies. Er is echt best heel veel aan de hand rondom AZC's. Betogingen, mensen vanwege de spreidingswet die zeg maar in ene horen. Er komen mensen in je omgeving, soms heel kort vooraf, soms lang van tevoren. Gemeenten zitten daarmee in hun maag. Er zijn nogal wat problemen. Margeet, jij bent bij ons, Margeet van Gils, in de studio. Want jij bent een serie aan het maken, of je bent al in heel veel AZC's geweest. Ja, dat is wel heel bijzonder om van binnenuit te gaan kijken hoe dat gaat, hè?
1: Ja, ik ben sinds vorig jaar november te gast in het oudste AZC van onze provincie. In Leersum, staat daar 37 jaar.
0: Ja.
1: En ik maak een serie met de mensen die daar wonen. Want er is natuurlijk heel veel te doen over AZC's. Volgens mij is het inmiddels echt dagelijks in het nieuws. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, laten we eens een keer niet over AZC's praten, maar met de mensen die er wonen. Dus ik maak een serie met de bewoners van het AZC in Leersum.
3: Ja, de eerste afleveringen van Margeet in het AZC, zo heet het, zijn al uitgezonden en te bekijken hier bij ons op RTV Utrecht, voor de duidelijkheid. Ja, 8 weken lang volgt je dus de bewoners in het AZC in Leersum. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook heel dichtbij komt bij de mensen. En dat zijn mensen die soms alles zijn kwijtgeraakt in hun thuisland, als het ware. Ja, wat was het moment tijdens het maken van de serie dat jou echt raakt?
1: Op een gegeven moment was ik te gast bij 2 dames uit Iran. 2 zussen, die zijn hier met hun hoogbejaarde moeder. En 1 van de 2 heeft haar partner achtergelaten. En dan denk je, waarom heb je nou toch je partner achtergelaten? Ja, hij heeft ook een hoogbejaarde moeder. Dus hij zegt, ja, ik moet voor mijn moeder blijven zorgen. Dus ik kan niet mee. Maar jullie moeten op zoek gaan naar veiligheid. En tijdens het interview, precies tijdens het interview, wordt zij gebeld door haar man. En het is haar dagelijkse realiteit, maar het kwam bij mij zo binnen. Want zij zegt, ja, ik hoop iedere dag of iedere paar dagen te horen dat hij nog leeft.
3: Ach nee.
1: Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk waarin jij, de wereld waarin jij leeft. Jullie zitten met z'n drieën in een kamertje van 12 vierkante meter en hoop maar iedere dag of iedere paar dagen te horen van de familie thuis dat er niet iets met ze gebeurd is. Dus zij hebben altijd zorgen. En
0: angst ook wel, denk ik.
1: Angst,
0: ja.
1: Altijd. Zeker. Ja.
3: Ja. Heftig, ja. En wat deed dat met jou vervolgens?
1: Dit zijn mensen die eigenlijk verdraaid lijken op jou en mij. En dat is een angst die wij ons niet voor kunnen stellen. Mm-hmm. Er wordt best wel eens gezegd dat hier in Nederland vooral gelukszoekers zijn. En ik denk dat ik de afgelopen maanden tijdens mijn bezoek vooral gezien heb dat ik veiligheidszoekers zag. Want het is gewoon in heel veel landen in de wereld op het moment heel erg onveilig.
0: En kon je makkelijk bij de mensen komen? Ik bedoel, wilden mensen graag voor jouw camera verschijnen?
1: Nou, opvallend goed ging dat.
0: Ja?
1: Je moet je voorstellen dat ik weken van tevoren daar al was zonder camera. Dus ik heb bij heel veel bijeenkomsten ben ik geweest. Er is een koffieruimte waar ik ben geweest. Ik ben in de sportruimte geweest. Dus ik had al heel veel contact. En heel veel mensen willen graag hun verhaal vertellen. Nu is het ook zo dat ik een televisieserie maak over het dagelijks leven in een AZC. Een dagelijks leven onder niet alledaagse omstandigheden. Dus ik ga niet praten met hun over de situatie in hun thuisland. En niet over hun vluchtverhaal, want bijna allemaal zitten ze nog in de procedure. Dus dat is het verhaal dat zij aan de IND moeten vertellen, niet aan mij.
3: Ja.
1: En dan willen ze eigenlijk best wel vertellen wat ze doen. Want mensen in een AZC hebben gewoon een leven. Die gaan naar school. Je mag tegenwoordig werken als je een BSN-nummer hebt.
0: Ja.
1: Ze krijgen taalles, ze doen vrijwilligerswerk. Dus ik heb echt gekeken naar wat die 525 mensen, want het is een groot AZC, wat die doen.
3: Ja, en ja, er ontstaat regelmatig onrust bij de komst van nieuwe opvanglocaties, zoals we in het begin al even kort benadrukten. Ja, zoals we bijvoorbeeld eerder dit jaar in Houten merkten, en afgelopen weken dus in IJsselstein. Naast dat we niet moeten vergeten dat er zowel tegenstanders als voorstanders zijn in deze discussie altijd, kunnen de gemoederen tijdens die lokale protesten die er zijn hoog oplopen. Ja, denk je dat deze serie het gesprek over AZC's en asielzoekers kan veranderen?
1: Nou, ik denk niet die enorme tegenpolen. Dus de hele grote voorstanders blijven voor. De extreme tegenstanders willen echt dit verhaal niet horen. Die blijven tegen. Maar dat grote grijze midden waar zoveel van ons bij horen, die zien, hoop ik, door deze serie wat voor mensen daar wonen. Want in het AZC in Leersum woont ook meteen het hele spectrum. Er wonen ouderen, er wonen gezinnen, er wonen heel veel alleengaande mannen. Dat is de categorie waar de meeste weerstand eigenlijk tegen is. En als je deze hele serie gezien hebt, dan zul je zien dat dat ook gewoon jonge jongens zijn die nog 60 jaar voor zich hebben en van plan zijn daar iets van te maken.
3: Ja, ja. Precies. Nou, ja, vandaag is dus aflevering 4 te zien. Je volgt dan Dalal en Dakhil uit Irak. En zij hebben jonge kinderen die dus opgroeien in een asielzoekerscentrum. Ja, wat is jou het meest bijgebleven daarvan?
1: Ik mocht ontbijten met het gezin. En sterker nog, de jongetjes werden wakker toen ik er was. En als het moment dat de jongens naar school gaan, dan vraag ik aan die ouders, wat is eigenlijk het eerste dat jullie nu doen?
3: Ja.
1: En dan zeggen zij, ja, dit is eigenlijk het moment dat wij onze zorgen delen. Dus ze houden een soort façade naar die jongetjes op. En dat benoemen ze ook. Van ja, je kinderen willen gewoon gelukkig zijn. En die willen dat het goed gaat. Dus wij proberen ze te laten zien. Wij geven ze het beeld dat het best goed gaat. Maar er zijn heel veel zorgen. En ze hebben daar ook fysiek last van hun zorgen. Zij komen uit een oorlogsgebied. Maar dat je dan voor je kinderen het zo warm en goed mogelijk probeert te hebben, dat vond ik wel heel aangrijpend.
3: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Kun je vast een tipje van de sluier geven van wat er nog komt? Want het is nog niet klaar.
1: Ja, nou, zo'n asielzoekerscentrum, daar wonen gewoon heel erg veel mensen. Dus hier wonen geloof ik 38 nationaliteiten.
0: Ja.
1: Waaronder Kirill, die komt uit Rusland. Is een begenadigd kunstenaar, werkte daar eerder voor de nationale televisie. Toen Poetin aan de macht kwam, is hij gaan werken voor wat underground media. Maakt de meest prachtige dingen en komt uit de LHBTI-gemeenschap en heeft dus eigenlijk geen kans om zichzelf te zijn in Rusland. Dus die woont nu op het AZC.
0: Ja.
1: En die vertelt hoe dat voor hem is. En we zien een aantal van die alleengaande mannen. Hoe die hier proberen hun leven op te pakken.
3: Nou, kijk
0: uit. Ja, als laatste wil ik dan toch even weten, hebben mensen een positief vooruitzicht voor zichzelf of een positief beeld hoe het hierna zal gaan? Want AZC is nog steeds een opvang van deze mensen.
1: Nou, zij hebben verdraaid goed in de gaten hoe ingewikkeld dit wordt.
0: Ja.
1: Want de asielprocedure in Nederland is zo ontzettend gestokt.
0: Ja.
1: Dat in het AZC in Leersum de meeste mensen al 2 jaar wonen en sommige mensen al 4 jaar. En nog steeds niet in de procedure zitten. Die zijn dus nog voor.
0: Ja.
1: Want de asielprocedure in Nederland is zo ontzettend gestokt.
0: Ja.
1: Dat in het AZC in Leersum de meeste mensen al 2 jaar wonen en sommige mensen al 4 jaar. En nog steeds niet in de procedure zitten. Die zijn dus nog voor de procedure.
0: Mm.
1: Dus die weten dat dit heel ingewikkeld is.

0: vier met inderdaad het gezin. Dat met z'n vieren woont op 12 vierkante meter en opgroeit hier in het AZC.
1: Dankjewel voor je komst en voor je verhaal. En nou, we gaan zeker kijken, Margreet. Margreet van Gils.

0: Morgan Wallen, bijna 8:30 geworden. Zometeen het nieuws hier bij Radio 1 Utrecht. Het nieuws uit de regio, doe Marjolein. In het bulletin, wat heb je erin?
1: Er was vannacht een explosie bij een deurwaarderskantoor in Amersfoort. Ook gaat het over agressie tegen verkeersregelaars rond de A2-afsluiting. En een bijzonder record voor de Utrechtse hardloopster Mickey Ketels.
0: Over 2 minuten meer hierover.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: 8 uur 31, het nieuws uit de regio door Marjolein. Dat begint met agressie tegen verkeersregelaars.
4: Ja, ze kregen daarmee te maken rond de A2-afsluiting. Volgens burgemeester George Freulich van Vijfheerenlanden zijn verkeersregelaars afgelopen weekend uitgescholden, mishandeld en van hun sokken gereden. Een van hen moest zelfs door een arts worden behandeld. De afgelopen weken zorgden de werkzaamheden aan de snelweg voor veel files en sluipverkeer. Volgens Freulich vielen de files en overlast uiteindelijk mee afgelopen weekend. Maar hij spreekt dus wel schande van de agressie tegen de verkeersregelaars. Er zijn videobeelden en kentekens genoteerd. Dus het krijgt nog een staartje voor sommige automobilisten. In Amersfoort is vannacht een explosie geweest bij een deurwaarderskantoor. Bij het pand aan de Plotterweg op bedrijventerrein De Hoef was rond 1:15 een harde knal, waarna brand ontstond met schade aan de gevel en voordeur tot gevolg. De brandweer ging via een van de ramen naar binnen om de brand te blussen en daarna was het vuur ook snel onder controle. De politie heeft de omgeving afgezet om onderzoek te doen en het team explosieve verkenner heeft nog gecontroleerd of er explosieven aanwezig waren. De Utrechtse politie heeft dit weekend opnieuw moeten ingrijpen vanwege onrust in de wijk Overvecht. Agenten werden in de nacht van zaterdag op zondag belaagd en uitgejouwd en meerdere auto's in de wijk werden in brand gestoken. De politie heeft extra eenheden ingezet om de rust te herstellen. Tot nu toe is één verdachte aangehouden en er wordt onderzoek gedaan naar meer betrokkenen. De Universiteit Utrecht gaat vandaag weer open na de storing van vorige week. Door brand in een datacentrum in Almere werkten de toegangssystemen en digitale diensten niet goed. Vrijdag bleef de universiteit daarom dicht. De belangrijkste systemen zijn inmiddels weer stabiel via een backup datacentrum. En studenten en medewerkers kunnen nog wel tegen problemen aanlopen vandaag met inloggen. Tentamens die gaan vandaag en morgen nog niet door. En vanaf woensdag worden die hervat. En met een wereldrecord heeft hardloopster Mickey Ketels de Wings for Life World Run gewonnen. Dat is een wedstrijd zonder vaste finishlijn. Deelnemers die lopen net zo lang door totdat ze worden ingehaald door een auto die steeds harder gaat rijden. De 27-jarige Ketels kwam tot een afstand van 62 kilometer. En ze was daarmee wereldwijd de beste vrouw ooit. De opbrengst van het evenement gaat naar onderzoek naar ruggenmergletsel. Ketels die woont en traint al jaren in Utrecht en won vorige maand nog de marathon van Rotterdam. En een week geleden de marathon van Vancouver.
3: Nou.
4: En nu dus weer 62 kilometer. Nou, ongelooflijk.
3: Precies. De uitdrukkende benen nemen is wel goed voor haar.
4: Ja, absoluut.
3: Want toen was ik jongen zeg.
4: Dat kan ze wel. Nou, ik doe wat het
3: een,
4: weer.
3: Wat, ja, wat een prestatie. Dat wil ik toch even zeggen. Want ik vind het wel
4: nou,
3: knap
4: absoluut.
3: Hoor. Toch?
4: Super knap.
3: Ja. Het weer?
4: Ja, het is nu nog droog. In de loop van de ochtend misschien ook nog wat zon. Maar vanmiddag dan wordt het allemaal wat anders. Regen, vooral vanavond kans op stevige buien. En maximaal 12 graden.
3: Goed, Marjolein, dankjewel. 9:30 volgende nieuwsbulletin neem ik aan.
4: Ja, zeker.
3: Hier bij ons, Radio M Utrecht. Dankjewel voor nu. Verkeersinformatie van de ANWB. Flink wat minuten vertraging. Aantal files valt op zich wel mee, maar je zult er maar in zitten. Apeldoorn in Amsterdam, Stroe-Hoevelaken 10 minuten extra. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. File begint bij Bodegraven tot aan Woerden, 10 minuten. A27 Breda, Utrecht, knooppunt Gooikomlexmond. 10 minuten vertraging, begint eentonig te worden dit hoor. Ook 10 minuten namelijk op de A27 vanuit Almere naar Gooikom tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Nou, misschien maar een klein beetje humor ervan in. Oh wel, ook weer 10 minuten vertraging. Zwolle, Amersfoort tussen Stalhulde en Amersfoort-Vathorst. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht met muziek onderweg en Robert-Jan Boy vanaf het Ichters College in Veenendaal om door te praten over de examens. Sailor. Girls, girls, girls, zometeen.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: regioimpact.nl.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Sailor.
1: Girls, girls, girls.
0: Altijd leuk om erover te praten en over te horen zingen in dit geval. Het is bijna 8:50 geworden. We gaan weer iets leuks doen.
2: Ja, hoog tijd om naar Robert-Jan Boy te gaan. Die is momenteel op het Ichtus College in Veenendaal. Om even de sfeer te proeven rondom de eindexamens natuurlijk die zijn begonnen. Hé, Robert-Jan, spreek je daar al wat mensen?
3: Ja, ik sta hier tussen de leerlingen die in gesprek zijn met de docent geschiedenis, de heer Van der Heuvel. Hier vlak voor de ingang van het examenlokaal. Kleine gymschaal schijnt dat te zijn, ik weet het niet precies. Een paar klapdeuren moet je door en hier hangt al een bordje: examen niet storen. En een aantal leerlingen hier om mij heen, waaronder Rutti.
4: Ja, ja.
3: Met een dik boek.
4: Ja, mijn woordenboek.
3: Je woordenboek? Ja.
4: Ja. Ja.
5: Voor de zekerheid, als je het term vergeet.
3: Ja. Hoe gaat het?
6: Ja, de spanning is eigenlijk nog niet zo hoog. Maar misschien als ik zo meteen ga zitten wel. Maar
3: ik hoorde Christian dat je wat moeilijker geslapen hebt.
6: Ik kon vandaag niet goed slapen. Ik werd wakker om 2:00 en toen kon ik niet meer slapen.
3: Wiebe?
7: Ik heb heerlijk geslapen.
3: Ja.
7: Ja. Ja, een beetje last van de hoest, maar voor de rest gaat het geweldig. Moet goed gaan.
3: Waar zal het over gaan, denk je, het examen? Welke vragen kun je verwachten?
7: Er zal allicht weer een vraag inzetten van de volgorde van historische gebeurtenissen.
3: Ja.
7: En het zijn meestal gewoon inzichtsvragen.
3: Ja, en zoals?
7: In ieder geval een van die oefentoetsen die we hebben gehad stond een heel verhaal over Romeinse munt. Een Karolingische munt. En die moest je dan plakken aan hoe heeft dit nou weer connectie met die Romeinen. Dat soort dingen.
3: Ik hoorde van Heuvel dat door een behoorlijke periode is die jullie moeten kennen.
4: Ja, het is echt eigenlijk echt alles.
6: En
4: dus
6: En
4: je wordt heel veel met bronnen vragen en zo. Moet je gewoon toepassen je kennis eigenlijk. En dan kennis uit de bron halen en dan zelf kunnen ze toevoegen. Ik weet het niet.
6: Gewoon een beetje lullen.
4: Doe maar goed.
3: Oh nee, zeker niet, zeker niet. Nee, Anna, dat zou ik niet proberen. We kijken wel serieus natuurlijk van schrijf dingen zorgvuldig op.
0: Kijk,
3: en niet alleen maar inderdaad leeglopen.
0: Waarom hebben jullie voor geschiedenis gekozen eigenlijk?
6: Ik vind geschiedenis heel leuk, eigenlijk.
3: Waarom?
6: Ja, gewoon allemaal leuke verhaaltjes.
4: Ja, gewoon heel erg. Ik ben ook niet heel erg wiskundig of biologisch ingesteld.
6: Nee, dat ook. Anders was het natuurkunde.
4: Ja, dat was gewoon mijn interesse ligt gewoon hier.
3: Ja,
4: ja, ik vind het gewoon heel mooi, al die verhalen.
3: Niet iedereen kiest het, hè?
7: Nee, maar dat zijn mensen die Van de Heuvel niet hebben gehad.
3: Het ligt echt aan de docent.
4: Ja, de docent is eigenlijk heel erg belangrijk. Meneer Van de Heuvel hebben we echt, en mevrouw van de Koning hebben we echt.
6: Koning?
4: Ja, hebben we echt, echt mee getroffen.
3: Ja. Waarom?
4: Ja, ze zijn gewoon heel gepassioneerd over hun vak.
5: Wie? Ja. Geschiedenisdocenten.
3: We kunnen even naar het examenlokaal.
6: We gaan naar binnen.
0: Nee, gaan we niet allemaal.
3: Oh, okay. Ik hoorde trouwens, want ik zie je wat drinken en zo, en een broodje. Maar ik hoorde ook pure chocolade even vallen.
6: Ja, ik heb het niet bij me, maar je zei het wel.
3: Hoe zit dat?
4: Het zou misschien helpen met dat soort van dat je hersenen daarop heel goed gaan of zo. Dat ze daarop ze van meer aangaan. Ik weet het niet.
3: Oh,
4: misschien is het wel een soort fabeltje of een soort heel. Ja, excuusje om chocola mee te nemen. Dat kan ook.
3: Kijk, ik kom bij de afdeling gymzalen. Ja hoor. Alle tafeltjes op een rij. Voorste tafel ligt een dik pak papier. Dat moet het zijn, het examen.
7: Ik denk het, ja. Nou, ik geef naar mijn speciale hockey.
3: Hebben jullie een speciaal plekje nog?
4: Dat is aangegeven door een kaartje. Dus we moeten even onze plekken zoeken dan. En dan kijken waar we liggen. Vorige keer zat ik helemaal achteraan. Dus dat is
3: Hoe belangrijk is dit allemaal voor jou, zo'n examen?
4: Ja, het heeft toch wel een hele grote belang. Soort van, het heeft wel heel veel spanning. Het is toch 50% van je cijfer. Dus het drukt wel op je hart of zo. Je kan niet verpesten.
3: Nee, en hierna ga je wat anders doen natuurlijk.
7: Ja.
3: Als je slaagt.
7: Nou, slagen moeten gaan, denk ik. Ja, het enige ding waar ik me zorgen om maak is die 5,5 regel. Op de meeste vakken sta ik goed genoeg voor dat stel het examen valt tegen gaat wel goed. Maar ja, als ik nou 2 cijfers per ongeluk heel goed naar beneden haal en ik haal 2-3, dan die 5,5 regel.
3: In ieder geval, er is ook nog een stresslijn van het LAX.
7: Ja, stresslijn heb ik niet nodig.
3: Nee.
7: Gewoon een beetje leren, dan kom ik goed.
4: Ik denk dat het heel erg verschil per persoon is. Voor sommige mensen dat het heel erg hulpvol zijn. En voor andere mensen misschien. En voor mij, ik heb er ook niet naar gebeld, maar ik heb het al langs zien komen, ja.
3: Nou, toi, toi, toi.
4: Dank u.
3: Heel veel succes met het examen. Zoek je plekje op en kom rustig tot jezelf.
4: Ja, dank u.
3: Ik ga nog eventjes naar Van der Hengel, die daar nog een laatste leerling wat aanwijzingen geeft. Gaat het?
4: Dat zegt u?
3: Gaat het?
4: Ja, gaat wel hoor.
3: Natuurlijk.
4: Ja, want, natuurlijk.
3: Wat moet jij doen?
4: Ja, ik was even mijn telefoon vergeten dat hij niet mee mocht, zeg maar.
3: Kijk, dat zijn ook weer van die dingetjes. Meneer Van der Heuvel.
8: Luister, ik ben heel blij dat ze er nu achter komt en niet zo meteen, want anders zou een probleem, meisje.
4: Ja, dat is heel fijn. erbij.
8: Dus gaan we gewoon wegbrengen. Kom.
3: Succes.
8: Ja, we gaan er gewoon iets moois van maken. Kom eens er goed.
3: En daarna nakijken, hè?
8: Had dat nou even niet gezegd?
3: Oh, sorry.
8: Waarom niet? Nou, je wordt geacht een uur per leerling na te kijken. Dus dat zijn er in mijn geval 37. En dan, daarna ook een keer van een andere school. Dus ik ga me de komende tijd niet vervelen.
3: Oké, okay, de toespraken hier beginnen.
8: Ja.
3: Ik ga de zaal verlaten.
8: Ja, ik volg je.
3: Tot.
4: Ja hoor. Succes.

0: Guido van der Graaf. Het is een lekker plaatje, vinden wij altijd. Ja. Te mogen aan of afkondigen in dit gewoon, om ervan te genieten, zeg maar.
1: Lekker sfeertje, hoor.
0: Ja, lekker vrolijk, ja. Lekker sfeertje, man.
1: Ja, ik begon al helemaal plat te praten.
0: Waarom doe je dat dan, Anne?
1: Ja, daarover gesproken, inderdaad. Ja, we zitten heel de uitzending al een beetje plat te praten.
0: We doen ons best, hè, want jij spreekt ook nu het Utrecht, spreek jij niet. En ik ook niet, natuurlijk.
1: Nee, joh, daar zijn we een beetje vreemd in. Maar goed, ja. We willen het graag leren. Want de vraag die we aan jou stellen vandaag is: wat zijn typische streekwoorden uit de provincie, dus provincie Utrecht, mm-hmm, die je gebruikt of die je kent? Streekwoorden of uitdrukkingen zoals drupsjoeren of kwakbol, dakhoos. Driet, ja, ik denk dat ik het allemaal verkeerd uitspreek, ja, maar goed.
0: Ik blijf maar weer terugkomen op aardlekken en dakhols. Dat gaat dan wel, maar gradiool.
1: Scheuvel, botten. Ja,
0: maar dat is dan, neigt dan naar het echte Utrechtse accent. Maar goed, dat is de Utrechtse binnenstad, noem ik maar eventjes de stad Utrecht.
1: Ja.
0: Ja, er zijn ook accenten uit Eemnes vandaan, of bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: of Akkabouw misschien ook wel.
1: Ja.
0: Dat willen we graag wel eens even horen.
1: Ja, hier nou, we hebben wat reacties binnen, dus dat is leuk. Sera die zegt: snakkert, dat betekent opschepper.
0: Heerlijk.
1: Eén met een aanstellen, bist een ilske map. Dat klinkt een beetje vies. In mijn toilet hangt een grunniger kalender. Dat is een Gronings kalender.
0: Ja.
1: En iedereen dag, als ik er een blad van afscheur, iedere dag moet ik erom lachen. Er zijn zoveel leuke en originele uitdrukkingen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is ook zo. Het is wel heel grappig altijd.
0: Waarom doen we dit eigenlijk? Want we stellen dat. De hele dag houden we ons daarmee bezig, toch?
1: Goed dat je dat even zegt. Ja, want vandaag wordt de Taalheld Utrecht bekendgemaakt door de Stichting Lezen en Schrijven. Een soort onderscheiding voor iemand die zich inzet voor de taal of taalbehoud. Hè? Want veel woorden verdwijnen ook, zoals dus deze oud-Hollandse of dialectachtige uitdrukkingen.
0: En dat is best wel jammer eigenlijk.
1: Ja, zonde, want het is wel mooi, hè. Zoals Jaap die zegt, nou, het groene kant van vroeger, ja, dan hangen heel erg toen tegen het Utrechtse aan natuurlijk.
0: Ja.
1: Een paar die hij nog wel weet. Nou, daar gaan we, hoor. Achternekkie, bagagedrager. De Wouten, politie. Ja, Wouten. Die kennen we.
0: Wouten.
1: De Wouten. Ja. De Tuten, ook politie.
0: De Tuten, heb je er vaak mee te maken gehad met de Wouten?
1: Nou ja, vertel. Zij hebben grote slooiemmer.
0: Grote
1: nou,
0: bek.
1: Wat zou dat betekenen? Ja, zeker. Grote mond opzetten.
0: Ja.
1: Achterlijke okkeloen. Iemand die vreemd doet.
0: Of ja, leuk.
1: Zit je lekker te knaaien? Die zit te knoeien.
0: Oh, knoeien. Ik zat aan het knagen te denken. Knaaien, ja.
1: Zo blauw wat een naap zijn.
0: Ja, zo blauw als een naap.
1: Ja. Lekker dronken zijn.
0: Ja, precies.
1: Westbroek heet Pieleland. En de bewoners heten Pielelanders.
0: Ja, dat vinden we leuk om te horen.
1: Ja, wat leuk dit zeg. Ja,
0: zo gaat het op deze manier ook niet verloren als wij de aandacht aangeven.
1: Nee, toch, precies. Ja, en dat hopen we dan wel te doen. Laat het weten, want we praten er vandaag nog wel over verder bij Connie in Aan Tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag tussen 5 en 7. Dus blijf vooral je favoriete typische streekwoorden of uitdrukkingen met ons delen via de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: 10 voor 9 geworden. Doorpraten met Gita, gewoon in het Nederlands, Gita, als je kan. Terzij je toch echt wel weer in jouw geboortegrond, op jouw geboortegrond terechtkomen, het Eindhovens wil doen. Maar ik denk gewoon Nederlands.
2: Nee, ja, dat ik ben op mijn 6e daar met mijn ouders meegetrokken noordwaarts.
0: Ja.
2: En mijn Eindhovens en mijn Brabants accent is onmiddellijk uitgeslagen door mijn klasgenootjes.
0: Ja, dat zal ook wel, ja. Je werd niet gezien als een buitenlander, zeg maar. Dan bedoel ik met een buitenstaander meer of zo, dat je uit een andere provincie. Ook kwam.
2: Nou, wel dat je in die eerste schooldag thuis kwam en tegen mijn moeder dus zei van: ze vinden allemaal dat ik zo raar praat.
1: Oh.
2: Nou ja, als je 6 jaar bent, dan ben je heel snel, verleer je dat wel.
0: Ja,
2: dus dat werd wel een beetje, dat werd wel gehoord, ja.
0: Ja, natuurlijk, ja.
2: Maar ik ben niet gepest of zo, maar gewoon, ja.
1: Even anders dan de rest.
2: Even anders, ja.
0: Ja, zo gebeurde dat. Maar goed, geen woordjes meer in de andere taal.
2: Nee,
0: gewoon in het Nederlands.
2: Nee.
0: Voor het weer van vandaag. Ja, ik zie hier bij ons de straat opkijkend. Ik zie een boompje, ik zie wat licht. Volgens mij schijnt de zon hier.
2: Ja, dat zou goed kunnen. Want vanuit het westen is nu toch wel de helft van Midden-Nederland behoorlijk opgeklaard. Echt even een blakend blauwe lucht. Ook de oostelijke en zuidoostelijke delen krijgen die zon te zien. En dus de komende 1-2 uur is er dan flinke periode met zon. Maar het loopt ook wel weer snel dicht met nieuwe bewolking. Rond lunchtijd komen dan die paar buien. Als die voorbij zijn, krijg je daarna weer bij tijd en wijle zon. Dus wolkenvelden en periode met zon. En dan duurt het even voordat de buien op gang komen. Ik denk laat vanmiddag en in de avond dat er eens een enkele bui valt. Wel een pittige wind ook. Die noordwestenwind die gaat echt wel een rol opeisen vandaag. Die wordt windkracht 4-5. En die noordwestenwind, ik zat zo net even te kijken, waar komt onze lucht vandaan? Nou, die heeft een tijdje boven de Groenlandse ijskap gelegen.
0: Oh,
2: dus
0: ja.
2: We mogen er niet te veel van verwachten. Het is nu 8 graden en vanmiddag maximaal 12 graden.
0: Ja, dat is aan de koude kant, als het van die kant komt natuurlijk. Ja.
2: Ja, dat is killetjes en dat is deze week ook, is het gewoon wat killetjes. Dat is ook wel weer misschien lekker, omdat het dan later weer eens een keer lekker warm wordt. En dan kunnen we ons daar weer aan laven. Denk aan temperaturen 's middags van 12 tot 14 graden. En in de nachten, als die wind een keer wegvalt, ja, misschien wel een graadje vorst.
0: Ja, ja. De keelweekje en die hemelvaartsdag, om daar eventjes op door te gaan voor wat betreft deze week dan. Dat is een dag dat veel mensen een vrije dag hebben. Dat ziet er niet al te best uit dus.
2: Nou, het ziet er gewoon wat buiig uit. Je ziet dat morgen qua buiigheid heel erg meevalt. Maar woensdag begint de buiigheid best wel op te poken. En donderdag denk ik ook dat er wel een aantal buien vallen. Ik heb nog steeds het idee, ook met de nieuwe modelberekeningen, dat in de ochtend vroeg, dat je toch best wel wat ruimte voor de zon. Een kille start en dan pas die buiigheid. Ja, die hebben even de tijd nodig om te ontstaan. Dat je dan in de late ochtend en de middag hebt. En met een beetje goede wil kun je er ook een beetje omheen laveren. Maar verwacht in ieder geval geen mildheid. Ook niet op Hemelvaartsdag.
0: Mensen, je hebt het gehoord. Grieta, we gaan je de hele dag horen trouwens. Hè. Vanmiddag
2: gezellig.
0: Weer bij Koenien aan tafel. En natuurlijk bij Aardweer weer vanmiddag. En ook vanavond dus. En wij spreken elkaar denk ik...
2: Morgenochtend.
0: Morgenochtend weer.
2: Kijk, gezellig.
0: We vullen het in op de kalender dat je er morgen weer bent voor Utrecht te zwakken. Grieta, dankjewel hè.
2: Jullie ook bedankt. Jo. Mooi dag.
0: Nou, Edwin is er zometeen. Over Edwin gesproken. Edwin en Erwin die gaan donderdag, Hemelvaartsdag, terug in de tijd naar de 90s. Nee. Jij bent toch uit de 90s?
3: Ja, ik ben een 90s kid.
0: Ja, maar kun je dan veel muziek uit die tijd herinneren? Want je bent van 97 volgens mij toch?
3: Ja, ik had stiekem al even op de playlist gekeken.
0: Oh, en
3: ja,
0: wat zit erbij voor je? Want dan de hele dag 90s muziek is wel leuk, denk ik hè?
3: Ik heb een lied van Cher gehoord.
0: Live in love after love. Die dus, ja. Echt waar? Ja.
3: Ja, daar was ik wel heel blij mee hoor. Wel knallen.
0: Ja, het zijn de populaire hits uit de jaren 90 die ze laten horen. Edwin en Erwin. Vanaf 9 uur overigens. Het is de tijd van mobieltjes. Maar toen had jij nog geen mobieltje. Nee. Ik neem niet dat ik je 2, 3, 4 jaar
3: was.
0: Ik
3: was 3 jaar oud. Nee hoor.
0: Oh, wel, tegenwoordig. Kinderen hebben heel snel een tablet en een mobieltje.
3: En tablets en smartwatches zelfs. Nou, houd toch op. Ja. Nee hoor. Ik speelde in de modder.
0: De 90's vieren hoogtij. Komende donderdag dus vanaf 9 uur bij Radio
3: Emily. Nee, we gaan luisteren.
0: Zo leuk voor uitzicht. En over Edwin gesproken dus inderdaad. Hij is er zometeen vanaf 9 uur met de hits uit Holland.
3: Dit is ook een 90's hitje, toch?
0: Dat klopt inderdaad.
3: Kijk, die hebben
0: uit
3: ik
0: Zweden. Ace of Base. All That She Wants.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet.
9: Dit is Eemland 1.
10: Met het NOS-journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het Hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
11: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
10: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
10: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan...
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren, een nieuwe naam, vertrouwde service.

0: Heel goedemorgen, welkom bij Inland 1 Actueel op deze maandag 11 mei. Het is vandaag maandag 11 mei en dat is de dag na Moederdag. Moederdag, even een klein weetje voor de moeders en voor alle aankomende moeders en alle gewezen moeders en alle moeders van de hele wereld. Want Moederdag is niet zomaar een dag. Die is bedacht door de Amerikaanse Anna Jarvis. En na het overlijden van haar eigen moeder Anne Reeves Jarvis, die op 10 mei 1908 overleed, wilde Anna haar moeder blijven eren en zij creëerde dus Moederdag. En sindsdien vieren we wereldwijd op de tweede zondag van mei, vieren we deze dag met z'n allen. Nou, ik hoop dat u allemaal een hele leuke dag heeft gehad gisteren. Ik in ieder geval wel. Maar we gaan door, want wat hebben wij verder hier nog bij Eemland 1 Actueel vandaag? Collega Jean Heil ging op de borrel van 100 jaar cabrio. Onthulling van gedenksteen aan de Jachthuislaan in Soest. Art Brut, en dat is Frans voor rauwe kunst. Door wie en voor wie, dat horen we later in het programma. Verder krijgt u nog sport en het weer van Klaas Bijker. Dus dit is Eemland 1, dus lekker blijven luisteren. En we beginnen met een Manic Monday. En dat is het ook wel een klein beetje hier bij Eemland 1. Ik ben zo bij u terug.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: We begonnen lekker vanochtend met de Bangles en een Manic Monday. En ik zei het al, ook hier bij Eemland 1 is het een klein beetje manic this morning. Prince schreef dit nummer in 1984, maar hij gaf het uiteindelijk aan de Bangles. Feeriek, sprookjesachtig en intiem. Ja, zo kunnen we het openluchttheater Cabrio in Soest wel omschrijven. Het bestaat dit jaar 100 jaar. Reden voor een feestje en een terugblik. Collega Jean Heil ging op de borrel bij het jarige Cabrio en sprak daar met Berna Kousemaker.
1: Openluchttheater Cabrio. 100 jaar. Dat betekent 1926 was de eerste keer dat we van het openluchttheater in Cabrio Soest hoorden. Het was eigenlijk een theater wat aan kerkdiensten deed. En tot 1996 gebeurde er niet zo heel veel. Totdat in 1996 iemand opstond in Soest. En die mogen we eigenlijk wel de godmother van de Cabrio noemen. En dat is Berna Kousemaker. Ik zit hier in Cabrio, in het prachtig vernieuwde artiestenhonk, laten we het zomaar noemen, met niemand minder dan Berna Kousemaker. En ik mag Berna zeggen. Berna, wat ontzettend leuk dat we jou hier mogen zien. Helemaal uit het Zeeuwse, hè?
2: Zeker.
1: Want je bent officieel een Zeeuwse.
2: Ja, ik kom uit Goes.
1: En hoe ben je ooit in Soest terechtgekomen?
2: Nou, ik kon bij de omroep. Kon ik in het Groot Omroepkoor komen. Heb ik eerst een jaar in Bussum gewoond. En toen werden de flats hier aan de Veenbestraat gebouwd.
1: Ja.
2: En daar kon ik er een van huren.
1: Ja.
2: Was het toen nog.
1: Dus als ik het goed begrijp, het omroepkoor. Van oorsprong ben je dus zangeres.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoe komt een zangeres uit Zeeland? Nou ja, in Soestrecht. Ja. Dat is duidelijk via het omroepkoor.
2: Ja.
1: Maar in contact met Cabrio?
2: Nou ja, de naam Cabrio was natuurlijk helemaal nog niet, in de lucht. Ik las eens een keer in de krant, denk ik, dat er een kerkdienst in het openluchttheater in Soest was. Ik dacht, oh, is hier een openluchttheater? Dat is leuk. En daar was ik wel in geïnteresseerd. Want ik was als kind wel eens met mijn ouders een openluchttheater in Schorel geweest. Dat bestaat ook al niet meer.
1: Hoor. Nee.
2: En dat, ja, dat was 's avonds. En ik was nog maar een jaar of 12. Nou ja, en dat was heel feeriek en zo. Ja, geweldig vond ik het. Goed. Maar ik dacht, nou, dan, als het weer zo is, dan wil ik daar wel eens naartoe. Maar dat is me altijd ontgaan. Of ik was niet in Soest, of ik moest werken. Of ik de advertentie in de krant niet gelezen. Dus dat bleef een poosje zo hangen. Ja, en tot, ik weet niet hoe het goed gekomen is eigenlijk. En toen, ja, toen dacht ik, ja, ja, als ik nou wat wil, dan moet ik, dan moet ik toch eens een paar mensen zo met mensen bespreken wat of ze daarvan vinden en wat of dat geweest is en zo. Ja, dat was allemaal nou, de laatste keer zo. Waar, ja, dan legden ze wat vlonders neer en als mannenkoor Apollo daar moest zingen, dan gingen ze daarop staan. Want ik trof het aan later met iemand van de gemeente. Ja, als één groot weilandje.
1: Ja, met overkappingen en dat soort dingen. Was helemaal geen vlag. Ja.
2: Vandaar de naam Cabrio.
1: Ja, openlicht. Ja,
2: ja. Dat is het niet meer. Hè?
1: Ja.
2: Ja. Maar daar groeide gewoon gras. En je kon geen stoel neerzetten. En dan viel je om.
1: Ja.
2: Gewoon een weilandje. Nou, en de betontegels, die waren er een heleboel. Die waren los en er kwamen konijnen uit de holen en zo. Dus, ja, dus, goed. Maar ik moest natuurlijk een bestuur vormen. Hè? Ja. Wat moest ik doen? Ik dacht, nou, ik moet mensen hebben die gaan naar de opera gaan. Ik naar Pandora's Box.
1: Het beroemde winkel, of beroemde, het bekende winkeltje.
2: Ja. Ik zei, mevrouw, zijn hier ook mensen die wel geïnteresseerd zijn in de platen? He, gaan bijvoorbeeld platen met opera en zo. Ja, ze zegt, nou, ik zeg, de vrouw, die zou graag willen spreken. Of wie dat zijn. Ja. En daar heeft ze dus een paar mensen opgeschreven. En die heb ik toen bezocht. En die voelden dat wel, die wilden mij wel steunen. En dan nou ja, dan kon ik zo een bestuurtje vormen.
1: Dus openluchtvoorstellingen in Cabrio toen... Ja. Bestonden eigenlijk voornamelijk uit klassieke opera-opvoeringen?
2: Nee hoor, nee. Want ik had een plannetje natuurlijk. Kindervoorstellingen. En ik ben wel inderdaad met opera begonnen. Want ik dacht dat, ja, dat... Koor uit Amsterdam en ook een orkest erbij.
1: En daar lag je hart ook?
2: Dat zei je?
1: Daar lag je hart ook?
2: Ja. En ik zat er bij het omroepkoor, dus er waren ook altijd mensen die wilden zingen. Hè? Of een van de orkesten van de omroep, daar kon ik ook wel wat mee. Dus ik dacht, nou, wat dat betreft heb ik genoeg achterban. Maar je komt er mensen tegen en wat leuk. Ja, we hebben wel eens wat gehoord van deze en gene. Ja, die doet aan een poppenkast. Oh, ik zei, wie is dat dan? He? Dus daar nam ik daar weer contact mee op. En dan kwam Jan Klaassen en Katrijn.
1: Ja, en
2: die man is wel, ik denk, 3 keer geweest.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, en voor de kinderen. Maar wat me altijd een beetje tegenviel, dat was het publiek, dat was te weinig. Dus geldelijk kwam ik niet zo goed uit.
1: Hoe heb je dit opgelost?
2: Ja.
1: Mag je eerlijk zeggen?
2: Ik heb zelf geld ingestoken.
1: Oh jee.
2: Ja, dat moest. Dat kon toch niet anders? Want van de gemeente, die zagen het ook niet zo zitten. Ze gaven mij wel toestemming om dat te gaan beginnen.
1: En gaven ze ook subsidie?
2: Met drie dames, die zagen dat niet zo zitten. En dat kreeg ik. Ja, ik vind het een beetje gênant hoor, maar ik kreeg 200 gulden. Voor het hele seizoen.
1: Oeh.
2: Dat kan niet, hè?
1: Nee, dat kan zeker niet. Nee.
2: Dus ik dacht, nou, ik probeer bij de bank wat geld op te nemen. En dat is gelukt. En daar heb ik het een hele mee vol kunnen houden.
1: Ja. Ja. En om nu een heel lang verhaal, want we kunnen uren praten...
2: Zeker.
1: ...kort te maken. Hoe trots ben je nu, 2026, wat er nu staat hier in Soest?
2: Ja, is geweldig. Is geweldig. Ik weet niet wat of ik zie. Nee. Het was weer een nieuw gebouw, accommodatie. Want wij begonnen met een accommodatie van sport.
1: Ja.
2: Dat is hier toen neergezet. Maar wat of er nu staat, ja. Ik zag het op mijn computer in de stellingen staan. En verder nog niet. Maar fantastisch nu hier zo zitten.
1: Ja.
2: Hè? En dan een nieuw klein theatertje erbij. En een nieuwe... toiletgedeelte. Ja. Ja, zal ik nog eens wat leuks vertellen?
1: Ja.
2: Ik had hier een voorstelling met onze Pavarotti-tenor. Charles Gabriel.
1: Ja, ja, voor de ouderen, hè?
2: Ja. En die zou zingen op een zondagmiddag. En ik zou hem begeleiden. Maar er was ook nog een Elise van de Broekert. Die zou ook zingen. En goed, ik ging 's morgens vroeg naar het theater, was prachtig weer. En ik dacht, weet je wat, ik ga eerst het toilet in doen. He? Helemaal schoongespoten en zo, dat was halve klaar. En dan komt er een man binnen. Want ik had voor de voordeur het hek open laten staan. Ja, ik zei nu vanmiddag een voorstelling van dat en dat. Nou, ja, u bent van harte welkom. Laat die man nou komen. Maar hij dacht natuurlijk dat ik dus de... medewerkster of de werkster was. En hij zag me toen achter de piano zitten.
1: Leuk.
2: Ja, leuk. Ja.
1: Even nog als laatste. Dat vond ik ook wel een heel mooi verhaal wat je vertelde. Het moest natuurlijk opgezet worden. En je hebt heel wat dingen moeten overbruggen. En misschien ook wat tegenslagen. Dat is allemaal te kort om erover te praten. Maar iemand die jou toch ook wel geholpen heeft. Of althans dankzij hem. Is onze plaatsgenoot Herman van Veen.
2: Ja, maar ik zit te denken aan Werner Paans.
1: Mag je zeker noemen, nee, vertel.
2: Die altijd achter de schermen alles regelde. En ook, die kwam vaak bij de gemeente. Hè? Dus die, ja, die kreeg helemaal voor elkaar. Dus ja. Daar ben ik zeer dankbaar voor.
1: Ja. Ja. Maar wat heeft Herman van Veen betekend?
2: Nou, die wilden wij graag hier laten optreden. Maar dat ging zomaar niet. En mijn medewerkster, mevrouw De Bruin, die had contact met degene die dus bij hem altijd het gitaargedeelte verzorgd, hè? Edith Leerkes.
1: Ja.
2: En die sprak zij aan. En toen zei ze, nou ja, dat wil ik wel eens proberen. Hè? Hier in eigen plaats. En dat is er toen na jaren gekomen. Het kostte heel veel, maar we kwamen eruit.
1: Kijk.
2: En toen was ik er een beetje boven. En toen had ik, toen zat het theater vol. Hè? Want ze hebben mij ook wel eens van de gemeente gezegd. Ja, je moet de dijk eens vragen. En toen dacht ik, ja. En dat heb ik ook gezegd. Ik zei, nou, goed, prima. Kijk, het was nog met rookverbod, was er nog niet.
1: Nee, men mocht nog steeds roken.
2: Ja. En dat doe ik op. Nou, theater zat vol. Ik zeg, nou, dan nemen we 500, 600 man. Ik zeg, die mochten roken. Ik zeg, dan mag u de volgende dag komen. En dan neem ik 4 sigarettenpeuken per man. Dus dan mag u zoveel komen oprapen. En toen was het stil.
1: Kijk. En zo heb je waarschijnlijk...
2: Dat kon niet.
1: Waarschijnlijk heb je nog honderden anekdotes.
2: Ik weet het niet.
1: Nou, vast wel. Maar Bernhard Kousenmaker, dankzij jou is sinds 1996 dit cabrio wat het nu is. Hè?
2: Ja, geweldig hoor. Geweldig. Ja.
1: Dus ik hoef niet te vragen hoe trots je bent.
2: Ja, zo graag.
1: Ja.
2: Ik wil mensen laten genieten.
1: Nou, dat is gelukt.
2: He? Ja.
1: Dat is gelukt. Zei
2: ze, ja, is dat nou, doe je dat nou voor jezelf? Nee. Andere mensen mee laten genieten. Nou. Van dit soort muziek of de kindervoorstellingen. Nou, de scholen kwamen eraan. Was ook zo enig. Ja, dat is echt een doel.
1: Ik denk dat ik namens heel veel mensen in Soest en omgeving mag zeggen, hartstikke bedankt dat je, dat je de afgelopen 30 jaar, ieder geval, cabrio heeft gegeven wat het nu is.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan, hè? Ja.

0: Ja, ze kwam binnen zonder kloppen. En of dat nou erg is, ja, daar zijn we het hier in de studio nog steeds niet over eens. U luistert naar Eemland 1 Actueel op deze maandag 11 mei is het alweer. Jawel, en wist u dat het ook de week was van de IJsheilige? Ik dacht altijd dat is maar één dag en dat is 15 mei. Maar nee, het is een hele week. En u weet het, hè, dan kunnen de plantjes de grond in. Want dan moet het zogenaamd niet meer vriezen. Ik weet niet of dat uit gaat komen, maar dat horen we strakjes van onze weerman Klaas Bijker. Gisteren was het dus 10 mei en toen was het de onthulling van de gedenksteen op de Jachthuislaan in Soest. Dit jaar is het 81 jaar geleden dat er op deze plek een dramatische gebeurtenis afspeelde. Een ontploffing van een antitankmijn. Deze ontploffing kostte 13 leden van het Leicestershire Regiment, de Polar Bears, het leven. En onze verslaggever was bij deze onthulling en ging in gesprek met nauw betrokkenen.
1: Meindert Tepper. Ja, je moest deze mensen moest je dus achterhalen.
2: Ja.
1: Om zeg maar die kranslegging te doen, uiteindelijk 81 jaar later. Hoe ga je nou, hoe start je nu zoiets?
2: Nou, ik liep in 2019 op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. En ik denk, het jaar erop is het 75 jaar bevrijding.
1: Te doen uiteindelijk 81 jaar later. Hoe ga je nou, hoe start je nu zoiets?
2: Nou, ik liep in 2019 op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. En ik denk, het jaar erop is het 75 jaar bevrijding. Die mensen die liggen hierbij en er wordt nooit aandacht aan besteed. En toen dacht ik, ik moet er iets

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, klopt. En het weiland erachter, daar zijn die mensen dus om het leven gekomen.
1: Het is ook een heel ander landschap wat je ziet.
0: Ja, ja, want je ziet nog, als het heel erg geregend heeft, dan zie je nog steeds in het veld een soort krater. Want dat staat ook dan vol met water. En dat is nog een overblijfsel van die explosie van 10 mei 1945.
1: Ooit het idee gehad om daar klaprooszaad neer te leggen?
0: Nee, weet je, ik heb er niks over te zeggen. Want het is natuurlijk...
1: Stiekem gewoon.
0: Nee, het zou wel heel mooi zijn. Het is natuurlijk van de heren van Soest, van die boerderij van de Willemshoeven. Die bezit dat grond. Maar dat zou wel heel mooi zijn. Het is misschien wel een optie om dat eens te overwegen. Richting die boer. Want die man, die was hier vanmiddag ook. En die is wel heel coöperatief en heel aardig. En daar zou je best iets mee kunnen doen.
1: Weet ik wel. Maar we gaan even terug naar die Engelsen. Het heeft ze wel wat gedaan, hè? Er is wel behoorlijk veel emotie nog onderhuids.
0: Je bedoelt vanmiddag nog. Ja, die mensen die zijn echt... ik vind het toch geweldig dat ze toch ook weer de moeite nemen om helemaal vanaf Midden-Engeland via Dover, Calais hier weer naartoe te reizen. Morgen weer terug. En dat doet zij heel veel. En ik waardeer het enorm dat zij hier vandaag er toch bij waren. Want dat geeft nog meer cachet aan zo'n herdenking. Want kijk, die 13 die overleden zijn ooit, die kinderen, van sommigen leven nog de kinderen. Maar die zijn allemaal eind 80, bijna 90. Hè, van de Brenda en Margaret, de dochters van soldaat Samuel Onion, die leven dus nog, geboren in 38 en 39. Maar over 5, 6 jaar zijn die er misschien ook niet meer.
1: Na vandaag, 10 mei, is dat ook voor jou een afsluiting?
0: Ja, ik ook wel. Want ik heb het er heel druk mee gehad. Ik heb net in Hilversum een boek gemaakt, Monumenten en Plekken van Herinnering. En ik heb de pollenbeersoldaat op de Noorderbegraafplaats er ook allemaal in verwerkt met foto's. En ik kan er nou ook nog iets aan toevoegen. Dat ik er ook bij kan zeggen dat ze nu ook een monumentje hebben gekregen aan de Jachthuislaan in Soest.
1: Kijk eens aan, mooie afsluiting toch? Mooi slot door heet dat dan, hè?
0: Ja. Ja.
1: Mag je danken?
0: Ja, ik vind het ook... Maar ik vind ook, de gemeente Soest verdient ook een pluim. Want die hebben dat toch maar gefaciliteerd. Want ik kan dat zelf alleen niet. Je bent toch afhankelijk van de stichting Comité 4, 5 mei. Henk Dijking heeft dit natuurlijk de initiator ervan. De gemeente Soest. Dus dat is toch ook wel heel bijzonder. Dat zij allemaal zo dit participeren.
1: Ja. Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Eveland 1 actueel en it's raining men. En ja, en de zon schijnt er ook nog bij. Nou, wat willen we dan nog meer? Wat willen we meer? We willen horen wat het weer gaat worden.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Wat een prachtige...
2: Sorry?
0: Wat een prachtige dag, wou ik zeggen.
2: Ja.
0: Ja, het regent man en de zon schijnt. Nou.
2: Ja, ik moest even denken aan een weerhuisje met een weerman en een weervrouw. Hè.
0: Oh, nou heb je toch een ander beeld erbij dan ik.
2: Maar dan brengt gewoon de man brengt het slechte weer en de vrouw het mooie weer.
0: Ja,
2: hè,
0: absoluut. En dat
2: klopt dat?
0: Ja, dat klopt helemaal, Klaas.
2: Ja, dus maar daar had ik even een gedachte bij.
0: Daar had jij een gedachte bij.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou Klaas, hier in Baren is het een strak blauwe lucht en de zon schijnt.
2: Ja.
0: Maar ik heb het stille vermoeden dat jij heel wat anders gaat vertellen over de komende dagen.
2: Ja, ja, helaas wel.
0: Ja, hè?
2: Er komt van alles op ons af. Eerst is een regengebied, dat komt vanuit Frankrijk. En dat gaat weer hetzelfde als we al 3 keer hebben gehad. Dus het schuift langs onze oostgrens. Dus er kan een missie vanmiddag een beetje regen vallen. Maar het stelt niet veel voor. Dus de droogte is nog lang niet voorbij. Vooral niet in het noorden van het land.
0: Okay.
2: Maar er wordt aan gewerkt aan die droogte. Want daarna komen we in een koude noordelijke stroming. Daar heb ik het vrijdag over gehad. Maar dat gaat helemaal bewaarheid worden.
0: Mm-hmm.
2: En vanavond komt een buiengebied met die noordenwind. Die dan ook nog flink toeneemt. Temperatuur is dan onder de 10. En gaat richting... onder de 5 graden vanavond.
0: Oei, oei, oei.
2: En dat betekent dat in de Ardennen en in de hoogste gedeeltes van de Veluwe, dus boven de 100 meter, kan er ook kan de regen vanzelf gaan met natte sneeuw. En in de Ardennen ligt nog wat hoger. Die ligt op 400 meter, verwachten ze een pak sneeuw.
0: Zo?
2: Vandaag.
0: Dat is dat, ik zou zeggen opmerkelijk, maar wat
2: ja,
0: ze...
2: Ja.
0: Ja, ja, toch?
2: Het is opmerkelijk, maar sneeuw in mei is wel eens vaker voorgekomen, hoor.
0: Dat zal wel ongetwijfeld, maar ik heb juist verteld dat en gelezen op de website van het weer... dat we zitten in de week van de IJsheiligen en dat zou toch betekenen geen vorst meer... Maar.
2: Die ijsheilige, dat moet je ook niet al te letterlijk nemen, hoor.
0: Nee, dus toch maar niet.
2: In een bepaalde periode van mei is er iets meer kans op nachtvorsten. En dit heeft mee te maken dat in deze maand komt de noordenwind het meest voor.
0: Ai, ja.
2: Ja, dus dat heeft te maken met de opwarming van de opwarming van het land.
0: Ja.
2: En de zee blijft erachter en dat bevordert dat hoge drukgebieden boven zee langer in stand blijven. En dat bevordert die noordelijke stroming. Lang niet altijd hoor, maar gemiddeld genomen is er in mei zijn er de meeste noordenwinden. En vooral rond midden mei.
0: Goed.
2: En dat zijn dan de ijsheiligen, zou ik kunnen zeggen.
0: Dat zijn de ijsheiligen. Nou, vandaag in ieder geval ziet het er niet heel erg verkeerd uit, moet ik zeggen. En hier op het moment. Ik heb het over het moment. Ik ben bij het moment.
2: Ja, nee, dat moeten we even koesteren.
0: Dat moeten we koesteren,
2: ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Sorry hoor.
0: Nee, geeft helemaal niks.
2: En daarna, we zijn de hele week tussen de 10 en de 15 graden. En bijvoorbeeld morgen is het dag dat we nog maar net de 10 graden halen. Of net eroverheen.
0: Goed.
2: Met die koude noordelijke stromingen komen buien en regengebieden mee. Ook morgen hebben we daar last van. Dus niet alleen vanmiddag en vanavond, maar ook morgen.
0: Ook morgen.
2: En woensdag en donderdag, dat zijn echt verregende dagen. En die regen, dat is een... Ja, een kille regen die valt bij een graad of 12.
0: Nou, Klaas, ik ga iedereen aanraden om de jassen weer uit de kast te halen.
2: Ja,
0: de paraplu's
2: en de
0: truien, weer te en de truien en de paraplu's. En dan moeten we deze week dan maar mee doorkomen. Ik dank je voor vandaag, Klaas.
2: Ja, ik wil even zeggen dat tegen het eind van de week het droger wordt en de temperatuur stijgt.
0: Nou, jij geeft mensen toch altijd wel weer perspectief. Ja. Dank je wel, Klaas. We spreken je morgen weer. Dag, hè.
2: Dag.

0: Vrij nieuw nummer van Somber. Hij werd uitgebracht dit jaar op 5 februari. Homewrecker. Kunst, daar gaan we naartoe. Kunst krijgt binnen en buiten de zorg steeds meer aandacht. En mensen die hun leven doorbrengen in instellingen fleuren hier vaak zichtbaar van op. En Tine Veldhuizen, directeur van de stichting Special Arts, creëert kunstontmoetingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving. En zij doet dit met beeldende kunst, theater en poëzie. En ik ga haar vragen hoe ze dat doet en wat de uitkomst daarvan is. Tine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Tine. Ja, kunst brengen naar instellingen. Is dat nieuw?
1: Nou, ik denk eerder dat instellingen het naar buiten toe brengen. En dat is niet nieuw, maar het krijgt wel een steeds groter podium. En daar zet Special Arts zich heel hard voor in.
0: Moet je even uitleggen. Kunst brengen niet naar binnen, maar het gaat naar buiten.
1: Het gaat naar buiten.
0: En leg even uit, hoe gaat het naar buiten?
1: Nou, als Special Arts zijnde hebben wij een netwerk van al die locaties waar in Nederland kunst door mensen, nou, bijzondere talenten gemaakt wordt. Onder andere hebben wij contact met Kijkoor en met Jan Spakhuis van, nou, alle twee in Baren en omgeving. En zij hebben kunstwerken geselecteerd en die zijn nu zichtbaar op de Art Brut Biennale en het Blijgoed Atelierplein in Hengelo. En daar verwachten wij 17.000 bezoekers.
0: Zo.
1: Nou, dan breng je het toch wel echt naar buiten.
0: Dan breng je het absoluut naar buiten. Art Brut, dat is rauwe kunst.
1: Klopt.
0: En als ik aan rauwe kunst denk, dan heb ik er een beeld bij, maar jij kan dat veel beter uitleggen. Wat stel je je daar dan bij voor?
1: Het is kunst gemaakt recht uit het hart door kunstenaars die eigenlijk bijna altijd geen opleiding hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is echt pure kunst en dat zie je ook in alle uitingen. Ik sta nu op de plek van Kijkoor en daar zie ik bijvoorbeeld een koala. Ik zal hem straks even aan jullie appen, want dan kunnen jullie misschien toevoegen aan jullie website.
0: Ja,
1: maar dat
0: absoluut.
1: Is een koala. Ja, dat is een koala en die zie je nergens. En daar zit zoveel passie in, daar zit zoveel dat je geraakt wordt. Maar eigenlijk lijkt het ook wel een lachende koala die een beetje zit te schommelen. En nou ja, daar word je gewoon blij van.
0: Ja.
1: En soms komt het heel direct ook binnen. Dat je echt dat er iets bij jezelf geraakt wordt. Dat is die art brut, die outsider art, die rauwe kunst.
0: Mm-hmm.
1: En waar wij op het Atelierplein staan, dat gaat ook weer over toegepaste kunst. Die zie je ook veel van vazen. Maar dan allemaal gedecoreerd vanuit die unieke eigenheid.
0: Ja, kan je wat vertellen over de kunstenaars die dit allemaal maken?
1: Ja, dat is een heel breed palet eigenlijk. Kunstenaars ook met verschillende achtergronden. Soms vragen mensen dan ook van, als het kunstenaars met een beperking zijn, van hoe dan? Maar wij zeggen altijd, kijk naar de uiting. Maar Special Arts zet zich in voor kunstenaars met een psychische, een verstandelijke of een lichamelijke beperking achtergrond.
0: Mm-hmm.
1: En het is... eigenlijk gaan ze naar de ateliers. Hè, dus bijvoorbeeld bij Amerpoort, wat nu Eemhart is. Daar zijn ateliers waar kunstenaars als begeleiders ook werken. En die zijn op zoek naar die unieke eigenheid. En ze gaan ook echt naar hun werk.
0: Ja.
1: We noemen het wel eens dagbesteding, maar dat is geen goede term. Zij gaan naar hun werk, ze gaan naar hun atelier om daar te creëren. En
0: Tine, even voor de duidelijkheid. Zijn het kunstenaars die eerst kunstenaar waren en toen psychische problemen kregen? Of zijn het mensen die psychische problemen en andere aandoeningen hebben en die daardoor de kunst hebben gevonden om zich te uiten?
1: Nou, misschien wel beide. Vaak met iemand met een verstandelijke beperking. Daar ben je soms mee geboren.
0: Mm-hmm.
1: En dan uit het zich. Dan zie je ineens van iemand kan tekenen. Ik sprak een ouder en die zei, mijn kind kon nog niet praten, maar wel tekenen. En dan blijkt ineens dat in de familie nog meer mensen konden tekenen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk krijgen die kunstwerken dus een podium.
0: Precies.
1: En dat is dus wat Special Arts ook biedt, dat podium.
0: Ja.
1: En het brengen naar een breed publiek, het zichtbaar maken en mensen raken. En wat nu eigenlijk ook wel heel uniek is, er is in Nederland nu het Europese congres over outsider art. Dus gisteren hadden wij hier bezoekers uit heel Europa. En dan zie je dus een koper met een schaal van Kijkoor weggaan. Of een koper met een tekening van Piet Schopping.
0: Kijk.
1: Ja, Als je dat ziet, dan gaat het zelfs over de Nederlandse grenzen heen.
0: Mooi is dat, hè, Tine. Dat het zo'n breed publiek kan raken uiteindelijk. Want daar gaat het ook om als mensen willen kijken naar deze kunst. Even in het kort, waar kunnen ze terecht?
1: Het is in Hengelo, Overijssel, op loopafstand van het station. Ik zeg altijd, in Amersfoort stap je in Hengelo stap je uit. Dus tussentijds kun je heerlijk lezen. Het is gratis toegang en het adres is Industrieplein 5 of 3. 3 of 5. En daar... Maar je ziet het direct als je uit het station komt, staan er al grote kolommen waar Art Brut Biennale op staat. Nou. En het is nog tot en met zondag 17 mei dagelijks van 10 tot 6 uur.
0: Dankjewel.
1: Gratis entree.
0: Dankjewel, Tine Veldhuizen. En ik zou zeggen, luisteraars, ga allemaal kijken, want er zijn prachtige, unieke werken te zien. Tine, fijne dag verder.
1: Dank jullie wel.
0: Dag.

0: Fascination. En dat is van Alphabet. En het was een zomerhit in Denemarken. Het is sporttijd, want het is maandag. En bij Eemland 1 Actueel, dan weet u het. Hè, dan is er altijd sport van Randje 16. Van Willem van Veluwe uit Bunschoten. En van Arjan Klaver. En ik begin met Willem deze ochtend. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peul.
0: Goedemorgen, jij bent...
1: Ik moet erbij zeggen, de lijnverbinding is heel erg slecht, heb ik van de technici begrepen.
0: Ik hoor jou nu heel luid en duidelijk, Willem, dus we gaan gewoon even lekker door zo. Hoe gaat de uitzending deze week eruit zien?
1: Ja, Peul, wij hebben vanavond, gaan wij opnemen, de amateurscheidsrechter Sander de Brito Roets. Dat is iemand die in de top van de amateurs fluit, die stopt met fluiten, die gaat wethouder worden en die gaat vertellen over zijn hele carrière in het mooie amateurvoetbal.
0: Nou, fantastisch. Leuke gast heb je aan tafel. En de rest van de uitzendingen, hoe ga je die vullen?
1: De rest is zo, Peul, dat we vorige week fantastische opnamen gemaakt hebben van twee jonge sporters. Dat is Gwen Wijnands, die voetbalt bij de dames bij Hoogland. En die heeft een hele zware kruisbandblessure opgelopen. Daarnaast zit Wouter Beukers, keeper van Eendijk. Die is ook heel lang uitgeschakeld geweest door een zware schouderblessure. Zij gaan op een manier vertellen hoe ze dit allemaal verwerkt hebben. Mm-hmm. En hoe zwaar het is om terug te komen van zo'n enorme zware blessure.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat niet meevalt.
1: Dan hebben we
0: ook
1: nog wel in onze uitzending. Aanstaande zaterdag wordt in Amersfoort op 17 mei het 30ste kroegen schaaktoernooi gehouden. Daar is iemand, Beer Heitinga, die op een fantastische manier vertelt hoeveel teams er meedoen. En daar gaan we ook een hele leuke uitzending van maken.
0: Nou Willem, dat klinkt allemaal heel erg positief, heel erg mooi. En ook mooi omdat mensen kunnen horen hoe het is om terug te komen, hè, na een zware blessure. Intussen is bij mij aangeschoven Arjan Klaver en die heeft ook nog wat sportnieuws. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vertel, waar ga je het over hebben?
2: Hockey.
0: Hockey?
2: Ja.
0: Hoor je dat, Willem? Er zijn nog andere ballen dan voetballen.
2: Jazeker. Maar het gaat met voetbal ook heel erg goed. Daar wil ik het ook straks even over hebben. En ook de duivensport.
0: De duiven?
2: Jawel. Maar goed, eerst het hockey. In de eerste klasse verloren de hockeyers van AMC in Groningen van koploper en titelkandidaat GHBS. Het werd 7-3. En Leusden, dat nog steeds aanspraak maakte op een tweede plaats die recht geeft op de play-offs, won thuis knap van Zwolle met 3-1. Baren won in de tweede klasse met 4-0 van Fit en is nagenoeg veilig in de tweede klasse. En in de tweede klasse bij de vrouwen is Leusden bijna kampioen na de 5-1 zege tegen Spitsbergen. En ook Eemvallei behoudt haar kansen voor promotie. Tegen Wiegen werd het 4-0. Dus vier keer het net gebold. Dan gaan we naar het voetbal. Ja, Willem luistert mee. Spakenburg heeft zaterdagavond een punt meegenomen op bezoek bij de Treffers. En op Sportpark Zuid eindigde het duel in 0-0, zoals Frits van Turen uit dat zegt. Waarbij beide ploegen kansen kregen, maar de doelmannen uitblonken. IJsselmeervogels heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om lijstbehoud. Op Sportpark de Westmaat werd subtopper HHC Hardenberg met 2-0 verslagen. Ja, ze zijn bijna veilig.
0: En
2: ze kunnen dus volgend jaar weer naar die tweede klasse, tweede divisie. Hè? Dus dat is mooi. Eendijk, ja, dat is even treurnis, heeft zaterdag een dure nederlaag geleden in de strijd om een derde periode. Op bezoek bij Hogeveen ging de ploeg met 1-0 onderuit. En daarmee liet Eendijk de kans liggen om de koppositie in de derde periode over te nemen. Dat is heel erg jammer. Hadden we dus bijna drie ploegen in de eerste
0: divisie. Ja, dat is zeker heel jammer. Maar goed, ja.
2: Dat was even het voetbal. We gaan nu naar postduivenliefhebbers.
0: Willem, hou je van duiven? Hou je van duiven, Willem?
1: Ja, zeker. Ja. Wij hebben ook een keer een hele mooie uitzending gemaakt over een echte duivenliefhebber.
0: Nou.
1: Die prachtige verhalen wist te vertellen, Peul.
0: Nou, blijf luisteren, want Arjan vertelt iets over duiven.
2: Dan komen de postduivenliefhebbers kwamen zaterdag in actie met een wedvlucht vanuit het Franse Molincourt-Nijon. De oude duiven, de oude duiven werden om bijna 9 uur gelost voor een vlucht van ongeveer 340 kilometer. 340. 40 kilo met die vleugeltjes.
0: Ik vind het
2: en al die roofvogels.
0: Ja, het is ook niet zonder gevaar voor ze, hè?
2: Aan de wedstrijd namen 8 liefhebbers deel met in totaal 88 duiven. De omstandigheden waren redelijk goed. Bij een temperatuur van 19 graden hadden de duiven onderweg te maken met noordoostenwind, wat de vlucht extra uitdagend maakte. De overwinning ging verrassend naar Hans Stap. En wat het betekent, weet ik niet, maar Hans Stap scoorde 1:23:25:30. Prachtig resultaat natuurlijk.
0: Ja, eigenlijk vind ik dat die duif dat verdient. Ja, niet die Hans.
2: Nee, die Hans. Ja, je ziet die duiven gewoon bij aankomst al uit de lucht vallen richting Hokken. Maar goed, Hans Stap werd dus eerste. Peter Duist, oei, wat scheelde het weinig. Want hij scoorde 2, 3, 5, 9, 12, 21 en 22. Nou, dat scheelt toch bijna niks.
0: Het zegt mij niets, maar ik heb applaus voor de duiven, zou ik zeggen. Applaus voor de duiven. Dankjewel Arjan Klaver. Dat was weer het nieuws van de afgelopen weekend. Willem, ik wens jou een mooie uitzending van de week. En iedereen luisteren natuurlijk naar Randje 16.
1: Ja, dankjewel Paul. Het grappige is wat Arjan net noemt, Hans Stap. Dat was de man die wij een groot interview mee hebben gehad vorig jaar. Die wist fantastische dingen te vertellen over zijn sport.
0: Nou, kijk, ik heb geen verstand van de duivensport, maar ik vind het knap wat die mensen allemaal doen met dat, ja, met die vogeltjes, zal ik het maar zo zeggen. Ik dank je, Willem, voor deze week. En jij bent er volgende week maandag weer. En dan spreken we elkaar weer. Maak er een mooie dag van. En dat wil ik ook tegen de luisteraars zeggen. Maak er een mooie dag van. Dank u wel voor het luisteren vandaag. Dit was 1-1 Actueel. Tussen 12 en 1... dan is de herhaling van dit programma. Hou onze socials in de gaten en kijk vooral op de website 1-1.nl. Fijne dag allemaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Zo, dat was een mooie start met Phil Collins en One More Night. Gingen we naar 1985. Welkom bij een uur Dekkerradio. En ik heb een paar leuke uit de kast getrokken vandaag. Zoals deze groep. De Collective Consciousness Society. Ook wel CCS. Neemt ons mee terug naar 1971. Tap Turns on the Water.

Prrrt op Dekker Radio met de chairman of the board en Give Me Just a Little More Time. Nou, ik vind een uurtje toch wel weer op zijn plaats, hoor. Ken je dit gezelschap? Kraantje, papi, poos.

Lindsay Buckingham en Troubles. Bekker Radio met Lodewijk van Avezaat. Ken je die naam nog? En die maakte deze. Verrek, zag Kerel. Ben jij het? In 1984.

heb ik nog wel. Wat leuk dat ik jou nou ontmoet zag. Waar heb ik dat toch aan verdiend? Want er is toch niks mooiers op deze

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk, de gemeente, de provincie en andere geldschieters betalen samen voor het opknappen van de haven van Terschelling. De kade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken en het levert risico's op. De vakbonden hebben het kabinet een ultimatum gesteld. Voor eind deze maand moeten de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel, anders komen er landelijke acties. De bonden zijn tegen verdere verhoging van de AOW-leeftijd en tegen bezuinigingen op de WW en de WIA. De 76-jarige oud-premier Thaksin van Thailand is vrijgelaten op borgtocht. Hij zat vast voor corruptie, maar komt eerder vrij wegens goed gedrag. Thaksin werd 20 jaar geleden afgezet bij een staatsgreep. Het weer, vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden.

Wat een muziek, hè? Uit 1973. 10cc. Het verhaal van de Rubber Bullets. Knalboom uit. We hebben er 3 achter elkaar beloofd. Gaan we doen ook, hoor. Toontje lager bijvoorbeeld. Net als in de film. Daarna Davina Michel. I won't let go, zegt ze.

verhaal, hè? Davina Michel. Nou, die kan er wat van, hoor. En die is al uit 2024. Dat is al een tijdje terug weer. Let's go. Weet je wat we gaan doen? We gaan eens eventjes naar België toe. Naar Margriet Hermans. Dat vind ik een leuke dame. Met leuke liedjes. Ze zegt zelf hoe die heet. Ik zeg er niks over.

Aanstekelijk ritme heeft de muziek uit Brazilië, in dit geval van Sergio Mendes en zijn formatie Brazil 77. Foché Abuso. Volgens mij betekent dat drinkwater, maar ik weet het niet helemaal zeker. De cake is hier, in het Holland. Een lach en een traan.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ster straprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond, Jan Berg.

En dat is hem alweer de opener. We gaan op ons voor vandaag. Daar is het jaar 1980. Al wel heel wat jaartjes terug in de tijd. Doris D en The Pimps. Shine Up was de titel van de platen. Nummer 1 hit in de hedendaagse hitparade van toen, moet ik zeggen. Niet hedendaags. Dit is hedendaags. Harry Styles. Aperture.

0: Ja, zo hoort u het, zo hebben we ook het muziek van het heden voor u. De 2026 plaat van Harry Styles, Aperture. In de bonte muziekverzameling. En ja, en de muziek van het heden gaan we door naar de muziek van het verleden.
1: Ouwe munt!
0: Met andere woorden, ja, 1963.
2: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right.
0: Roy Orbison.

0: stem van Roy Orbison uit 1963, deze In Dreams.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de bonte verzameling duiken we naar de jazzy sound van het jaar 2001 met Norah Jones, Don't Know Why.

0: Jazeker, de heerlijke muziek van Norah Jones uit het jaar 2003 was dit. Don't Know Why. Weet je ook niet waarom? Nou, ik weet het wel. Wij draaien gewoon de lekkere plaatjes. Daar gaan we lekker mee door.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2015. Adele. Send my love to your new love.

0: De muziek van Adele uit 2015. Send my love to you, new lover.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van François Peters. Jij blijft hangen in mijn hoofd.

0: Leuke nieuwe Nederlandstalige plaat van François Pieters. Jij blijft hangen in mijn hoofd.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1993, de Pet Shop Boys. Can You Forgive Her?

0: Nederland. De passagiers, zo'n 20 bemanningsleden van het schip, worden in de loop van de avond verwacht in Eindhoven. Tegen de man die afgelopen zomer iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is 14 jaar cel geëist. De verdachte heeft bekend. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het weer, af en toe een bui en tussendoor ook zon. Het waait stevig, bij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien en aan de kust kans op zware windstoten.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bon.

jaar 1989, 86 is het zelfs. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ja, dat moeten we niet hebben. De liefde moeten we natuurlijk koesteren. En zeker geen slechte naam aangeven. U bent er nog steeds bij, de Bonte Muziekverzameling, programma Bon. 2024 muziek van Sabrina Carpenter. Alsjeblieft, alsjeblieft.

0: Jazeker, de muziek van Sabrina Carpenter, terug uit het jaar 2024. Dus een paar jaartjes terug in de tijd. Nog vrij nieuw werk, Please, Please, Please. En nu gaan we echt terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar het jaar 1967. Nancy Sinatra, u weet wel, de dochter van Frank. Samen met Lee Hazelwood. Dit is Lady Bird.

0: Ja, Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. 1967, het Lady Bird lied.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek van Guus Meeuwers. We gaan naar 2006. Dit is jouw hand.

0: mooie Nederlandstalige plaat van Guus Meeuwers. Terug naar het jaar 2006. En zo is maar net jouw hand de titel van de plaat.
1: Meer dan hits.
2: Every breath you take.
0: Nieuw werk van Simon Orton. Je hoort het al, Every Breath You Take.

0: Welkom voor zover kent u het oude nummer van The Police. Ditmaal een beetje countryachtige uitvoering van Simon Orton. Nieuw uit Every Breath You Take.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: Hoppen we naar 2011 met Rihanna. Dit is California King Bad.

Uit 2011 de muziek van Rihanna, California King Bad, de titel van het nummer. Ik kijk op de klok, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Dit was dan nog meer een uurtje lang bond ik weer radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag nog met leuke dingen. Hij wist mij dan nu nog te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met de Poptops, Suzanne, Suzanne. En daar nog een nieuw werkje, Nederlandstalig van Michael Nobbe. Ik voel me te gek en ik hoop dat het ook bij u zo is dat u zich te gek voelt. Ik zou bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot een volgende bond.

0: Alwegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
1: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
0: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
3: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond. Ruim 8 minuten over 7 hier op bij 1x1. Het is maandagavond 11 mei 2026. En we zijn er weer met puntjes op de i. En wat gaan we doen vanavond tussen nu en 9 uur? Nou, straks om 8:30 kijken we weer in een oude hitparade. Vanavond de hitparade van 11 mei 1985. En uit die lijst draaien we weer 3 liedjes die we al een hele tijd niet meer gehoord hebben. Misschien zelfs wel een beetje vergeten zijn. Verder hebben wij een album wat precies 50 jaar geleden in de belangstelling stond. En vanavond staat hij weer in de belangstelling. Het album Stills van Stephen Stills. Er kwamen niet echt hits vanaf, maar wel een aantal mooie nummers. En 3 van die nummers gaan wij van dat album vanavond draaien, zo rond 7:30. Verder hebben we nieuwe muziek van de Rolling Stones. 2 tracks hebben ze uitgebracht als voorloper van het nieuwe album wat op 10 juli gaat uitkomen. En die 2 tracks gaan we gewoon lekker draaien vanavond. En we hebben gewoon een heleboel lekkere muziek uit heden en verleden. Begonnen we dus al met de Bee Gees uit 1979. Het is nu tijd voor Taylor Swift. Ze heeft zich een nieuwe plaat gemaakt. En die is getiteld Elizabeth Taylor. Nou, ik ben benieuwd.

Elizabeth Taylor, het is niet de eerste plaat die over een actrice gemaakt wordt. Hadden we al in het verleden een plaatje over Norman Jean Baker. En nu dus deze. Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Even terug naar 1978. Le Freak, dit is

1978 was het jaar waarin we kennis maakten met de muziek van Chic. Le Freak was hun allereerste grote hit hier in Nederland. En ik denk ook wel wereldwijd een hele grote hit. Over wereldwijde hits gesproken en wereldwijde bekendheid. Nou, deze mannen bestaan al meer dan 60 jaar. In 1962 kwam het eerste album uit, de eerste muziek die ze maakten. En onlangs waren ze nog wereldnieuws. Zelfs het 8 uur journaal hadden ze, want ze hebben een nieuw album uit. Tenminste, dat komt op 10 juli uit, Foreign Tongues. Het nieuwe album van The Rolling Stones, opvolger van Hackney Diamonds. Ze hadden nog wat nummers over van dat album. Ze dachten, dat gaan we op een nieuwe plaat zetten. En dit is een van die nieuwe singles, Rough and Twisted.

Mr. Know-it-all was dat van Teddy Swims. Daarvoor nog uit 1979. Blondie met The Tide Is High. Begon natuurlijk het succes van Blondie in 1978 met Denise Denise. En daarna kwamen er nog een heleboel andere plaatjes. En ze is nog steeds still coming strong hoor, die Blondie. Dat kunnen we ook zeggen van The Dire Straits. Althans, van Mark Knopfler, want die maakt nog wel eens plaatjes. En dit maakte die in 1985. Met de hele groep plaatjes. En ze is nog steeds still coming strong hoor, die Blondie. Dat kunnen we ook zeggen van The Dire Straits. Althans, van Mark Knopfler, want die maakt nog wel eens plaatjes. En dit maakte die in 1985. Met de hele groep. Dit is The Dire Straits met The Walk of Life.

0: Walk of Life van The Dire Straits uit 1985. Bijna 5 minuten over 7:30. Hoogste tijd voor dit geluid.
1: De langspeelplaat van de week.
0: En die langspeelplaat van de week is de langspeelplaat van de week van precies 50 jaar geleden. Dat doen we elke maandagavond zo rond 7:30. En vanavond is dat het album Stills van Stephen Stills. Die kennen we nog wel van Crosby, Stills, Nash & Young. En het album heet gewoon Stills. Daar gaan we 3 nummers van draaien. Het was het 3e soloalbum van Stephen Stills. Stephen Stills inmiddels al 81 jaar. We gaan 3 tracks draaien van het album Stills. Dus van precies 50 jaar geleden. Gold Cold World gaan we draaien. Nieuw Mama. Maar we beginnen met Turn Back the Pages.

0: Cold Cold World van het album Stills van Stephen Still. Daarvoor nog New Mama en Turn Back the Pagers. En volgende week doen we het weer zo rond 7:30. Een albumtrack. Van lang geleden. En dit is ook al lang geleden. Dit is Johnny Cash en The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

The Ring of Fire was dat van Johnny Cash uit 1958. Heel, heel erg lang geleden. En dit zijn twee supersterren. Of tenminste, zij was een superster in de jaren 80 en zij is het nu. Sabrina Carpenter samen met Madonna. En Bring Your Love.

Madonna samen met Sabrina Carpenter. Je kan je afvragen wie wenkt, wie helpt wie aan een hit eigenlijk. Dus Madonna en Sabrina Carpenter. Dus Bring Your Love. En deze mannen hebben genoeg hits gehad in de jaren 70. Status Quo en Rock and Roll Over the World.

Ja, het blijven klassiekers hoor, deze van Status Quo. Rock'n'Roll over the world, bijna 4 minuten voor 8. Ik heb er nog eentje voor je, die eigenlijk ietsje langer duurt dan die 4 minuten. Maar ach, we doen het vanavond maar in de 4 minuten uitvoering dan. Omdat het eigenlijk vandaag niet zo'n heel mooi weer was. En ik wil wel dat het wat zonniger wordt. Wat zonnige klanken van Bob Marley samen met zijn Wailers. Tot het nieuws van 8 uur is dit Stir It Up.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
1: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
0: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
2: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
0: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
6: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

En welkom terug bij Eemland 1. Welkom terug bij Puntjes op de I. Tot 9 uur vanavond nog, met straks om 8:30 drie vergeten liedjes uit de top 40 van 11 mei 1985. En we hebben ook nog nieuwe muziek. Hoorden we in het eerste uur al de Rolling Stones. Horen we ze in het tweede uur ook nog een keer. Nieuwe single, In the Stars.

Nieuwe Rolling Stones heet In The Stars. En toen ik in 1965 geboren werd, stonden ze één met Satisfaction. Ja, het is even wat anders. Over wat anders gesproken. Het is mooi. Dit is Kate Bush. Dit is Wuthering Heights uit 1978.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: en ik zoet.
1: Beyoncé van haar album Carbo Carter van een jaartje of twee geleden. Texas Hold'em, zo heette het. En het is 10 minuten voor 8:30 hier bij Eemland 1. We gaan even stiekem dansen en ik hoop dat jij het leuk vindt.

2 minuten en 19 seconden lang stiekem dansen met Erik Messi en de mannen van Toontje Lach. Ik dacht dat die plaats veel langer duurde, maar 2 minuten 19 staat er. Misschien heb ik een andere versie ook nog in mijn hoofd zitten die ietsje langer duurt. Maar ik vond dit eigenlijk even wel genoeg. Hoewel, leuk. Hij was wel leuk, dat wel. Dit is de duo van Somber. Dit is 12 to 12.

Na Homewrecker en Undressed, nieuwe single van Summer 12 to 12, zo heet het. Het is bijna 4 minuten voor 8:30. Over een kleine 5 minuten gaan wij beginnen aan 3 vergeten liedjes uit de top 40 van 11 mei 1985. Maar eerst nog even terug naar eind jaren 70, naar Billy Joel en My Life.

Billy Joel en My Life uit 1978, 8:30, hoogste tijd voor dit. De top 40 van precies 41 jaar geleden, gedateerd 11 mei 1985. En uit die lijst gaan we vanavond weer drie liedjes draaien. Die we een beetje vergeten zijn of een tijd niet gehoord hebben. Maar altijd neem ik eerst even de nieuwe binnenkomers met je door en de snelle stijgers. Zullen we beginnen met de nieuwe binnenkomers op 39. Nieuwe Legs van CC Top. 38. Nieuw Kronenburg Park. Ga die wereld uit, Frank Boeien. En 37. Nieuw de Mary Jane Girls met In My House. Modern Talking, de alarmschijf van de week daarvoor. Met You Can Win If You Want komt nieuw binnen op nummer 36. En de klapper van de week, en dat is echt een klapper hoor. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen komt met een stip binnen op nummer 28. Maar we gaan vanavond nummer 33 draaien. Die staat 4 weken in de top 40 en zakt van 29. Van 29, dus 4 plekjes naar beneden in de 4e week top 40. Leuke plaat die we een tijd niet gehoord hebben. Yellow Vicious Games, die gaan we draaien. En straks nog 2 andere. En daar heb ik het heb ik bijna gewoon het hele programma mee gevuld. Nou, zullen we dan maar beginnen met Yellow Vicious Games? Daar komen ze.

Yellow and Vicious Games. Stond op nummer 33 in de top 40 van precies 41 jaar geleden. We gaan even de snelle stijgers met je doornemen uit die lijst van 41 jaar geleden. Op nummer 30 van 35, Run to You van Bryan Adams. En van 33 naar 29, One Day is Enough, Roberto Sciacchetti en The Scooters. 11 plaatsen omhoog, van 34 naar 23, The Unforgettable Fire van U2. En Alice Moyet gaat 10 plekjes omhoog, That Old Devil Called Love van 32 naar 22. Van 28 naar 19, Could It Be I'm Falling in Love van Grant and Graham. En I Feel Love, die gaan we zo draaien. De Bronski Beat, vierde week top 40, van 24 naar nummer 17. Cry, Godly and Cream, van 19 naar nummer 14. En van 20 naar nummer 11, The Summertime van BZN. Nou, ik heb ze al aangekondigd, hè. Ze staan vier weken in de top 40. Het is een oude alarmschijf. En ze gaan 7 plekken omhoog. De Bronski Beat, met een oud nummer van Donna Summer. I Feel Love, op nummer 17.

I Feel Love. Van de Bronski Beats stond 41 jaar geleden nog op nummer 17 in de top 40. En voordat wij straks de nummer 12 gaan draaien uit die lijst, gaan wij eerst even de top 10 met je doornemen van de top 40 van 11 mei 1985. Met op nummer 10 van 17 gekomen, jawel, onze eigen Danny de Munk. Mijn meisje gaat in zijn derde week top 40 van 17 naar nummer 10 met een echte superstip. Van 7 naar nummer 9 gezakt, You Spin Me Around Like a Record van Dead or Alive. 9 weken top 40. En de pauze die was 41 jaar geleden in Nederland. En dat was de aanleiding voor Pisa, voor Spaan en Vermegen om een liedje uit te brengen. Dat heette Popiopi en die zakte in de 7e week top 40 van 5 naar nummer 8. Die Barts ging van 8 naar nummer 7 met The Rhythm of the Night. 5 weken top 40. En Whitney Houston stond op nummer 6. Daar bleef ze staan in de 7e week top 40 met All at Once. Opus, Life is Life, gaat van 3 naar nummer 5. 7 weken top 40. En The Night Shift van de Commodores, oude nummer 1. Het zakt in de 12e week top 40 van 2 naar nummer 4. Don't You Forget About Me, The Simple Minds. 4 weken top 40 met een superstip van 9 naar nummer 3. En Tears for Fears gaat in de 5e week top 40. Nee, 6e week top 40 moet ik zeggen. Everybody Wants to Rule the World van 4 naar nummer 2. En USA for Africa, We Are the World, staat nog steeds op nummer 1 in Nederland. 7 weken voor ze in de top 40. Nou, wat gaan we doen? We gaan de nummer 12 draaien uit de lijst. Hij was al begonnen, dus dat moet ik even terugzetten. Huppakee. En de nummer 12, die blijft staan op nummer 12. 6 weken in de top 40. Ik heb het over Frankie Goes to Hollywood. En Welcome to the Pleasure Dome.

Ja, dat heb je niet vaak, hè? Platen van 13 minuten in de top 40. Maar 40 jaar geleden, 41 jaar geleden gebeurde het wel. Welcome to the Pleasure Dome van Frankie Goes to Hollywood stond in die lijst op nummer 12. Het is ook gelijk de laatste. Ja, dat heb ik niet vaak, maar dat ik 3 platen in een half uur draai. Maar in dit geval wel. Nou, bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft tot volgende week maandag 18 mei ben ik er weer. Straks veel plezier met de jazz van Bertwin. En ik zeg tot volgende week maandag even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de i. Hoi!

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
0: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
2: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
0: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier. Het is weer maandag. Je hoorde het eerste nummer van Guitar Slim met een andere versie van de Guitar Slim Boogie. Heeft hij verschillende versies van gemaakt. Diegene van Steve Earphone, die ken je misschien.

Shake It Up and Go. Dat was de grote King of the Blues, B.B. King, hier bij Blues & Friends. En daarvoor hoorde je John Primer van zijn laatste album. Kort geleden was ik bij het Moulin Blues Festival, wat al 35 of 40 jaar bestaat. In Limburg is dat. En daar zag ik Duke Robillard. Een man die in 1967 zo ongeveer Roomful of Blues opnam. Oprichtte. En later nog bij de Fabulous Thunderbirds speelde en nog veel meer dingen heeft gedaan. Duke Robillard. Zo, van zijn laatste album draai ik hier het nummer Lowdown. Ik zag hem trouwens backstage en ging natuurlijk ook nog met hem op de foto.

0: That's all I need.
1: Dit is Blues and Friends met Bertwin Bijleveld op

0: what you want. Tell 'em what you want. Tell 'em what you want. Tell 'em what you want. Tell 'em what you want.
1: Bob Corritore, de mondharmonica-speler Bob Corritore, die komt uit Amerika. Die speelt met heel veel verschillende blueslegendes samen en natuurlijk ook solo. Bob Corritore, nog een keertje zijn naam. Hij heeft ook een heel mooi archief met allerlei foto's die hij heeft gemaakt van de legendes uit de jaren 60, 70 en verder. En nu hoorde je hem hier op Blues & Friends bij Eemland 1. Blijf luisteren, want Steve Hill komt eraan, Mississippi Heat, Muddy Waters, allerlei blueslegendes en nu eerst de allerlaatste van Mike Zaito.

Hier bij Blues & Friends van zijn gelijknamige debuut... niet debuutalbum, moet je mij horen. Van zijn gelijknamige nieuwste album, The Outside of the East Side. Van Mike Saito was dat. Steve Hill, dat is een man die speelt alle instrumenten zelf. Heeft hij allemaal zelf opgenomen in studio natuurlijk, maar ook doet hij dat live. Hij speelt hier twee nummers van Muddy Waters, Steve Hill.

0: Yeah. Something like that.
1: The Uninvited Cast from the Inside. Dat was Mississippi Heat van hun album Madeline. En Pierre Lacocque is trouwens de zanger van die band. Mississippi Heat uit Chicago. 2021, toen bestonden ze 30 jaar. Mississippi Heat. B.B. King, de King of the Blues. Ik ga hem nog een keertje draaien. Een nummer dat hij speelde in een gevangenis. Hij speelde heel vaak live, natuurlijk. Echt, hij was bijna het hele jaar door aan toeren. En hij speelde ook vaak in gevangenissen. Dit is gespeeld in San Quentin, een gevangenis in Amerika. B.B. King.
0: Thank you. Here's a song I hope you'll like about us all getting together and bringing peace to the world.

0: The Credo Collective, het nummer See You in Hell. Je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur 's avonds.
1: Yes, sir.

Zach Harmon, hij is al heel lang bezig en dit is van zijn laatste album. Live heet dat, gewoon kort en krachtig. Het bestaat uit alle nummers die live zijn opgenomen natuurlijk. En dan op allerlei verschillende shows over de hele wereld. Zach Harmon.

Lexi Blue hoorde je, het laatste nummer van dit eerste uur Blues & Friends. Blijf luisteren naar het nieuws. Nog een uur lang de blues hier bij Eemland 1 Blues & Friends. Tot zo!

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
1: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
0: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog. De 100
2: voor regio 1. Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Leuk dat je weer luistert naar het tweede uur van Blues & Friends hier bij Eemland 1. Dit was Mud Morganfield van zijn nieuwste album. Dat heet Deep Mud. En Mud Morganfield, voor de kenners, dat is de zoon, een van de zonen van Muddy Waters. Want Muddy Waters heette eigenlijk Morganfield van achteren. Ik zag hem live optreden alweer een paar maanden geleden. En hij lijkt echt sprekend op zijn vader. Het was echt net of ik hem zag, want tijdens het optreden speelde hij ook nog eens een keertje de pure Chicago Blues. Dit was van zijn nieuwste album. Dat is van alles en nog wat hier bij Blues & Friends met Morganfield.

Deze man heeft helemaal zijn eigen stijl bedacht. John Lee Hooker. Niemand speelt zoals hij. En anders is het altijd echt in zijn... eigenlijk een beetje nadoen wat hij deed. John Lee Hooker met zijn boogie. Hij woonde in Detroit in de jaren 40 en 50. En daar vandaan komt ook dit nummer wat je hoorde. Dit hele album trouwens. Allemaal opnames die hij maakte bij Bernie Bassman. Een producer in Detroit. Een producer, dat klinkt heel mooi, maar Bernie Bassman die ging er vandoor met zijn geld. Dus John Lee Hooker kreeg helemaal niks. Hij wist dat hij, die Bassman dus, die wist zijn eigen naam op de royalties te krijgen. Dus alsof hij het nummer geschreven had. En dat kwam wel vaker voor in die tijd. In de jaren 70 zijn er verschillende rechtszaken geweest die gewonnen werden door die muzikanten.

Dat was Theodore Pallet on Your Floor. Een mooi oud nummer uit de jaren 30 van, wie was het ook weer? Mississippi John Hurt. En dit was Theo Sieben, een Nederlandse bluesgitarist. Maar hij speelt ook allerlei andere dingen, zoals bijvoorbeeld in de Raggende Mannen van vroeger.

De Gypsy Blue Review. Dat was het laatste album van JP Soares en Anna Harris. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Overal te horen natuurlijk over de hele wereld op www.eemland1.nl. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur.

Een beroemd album van Junior Wells, de mondharmonica speler en zanger Hoodoo Man Blues. En dan het nummer You Don't Love Me Anymore. Ook zo'n bekend bluesnummer dat veel bluesbands na hem gespeeld hebben. Junior Wells, de Hoodoo Man Blues. Volgens mij was dit ook zelfs de eerste langspeelplaat van deze man, Junior Wells, uit 1966 zo ongeveer. Verder met Gabe Stillman van zijn laatste album What Happens Next.

Je hoorde Muddy Waters. Wat ik al eerder zei toen ik het nummer draaide van zijn zoon, heette die eigenlijk Morgan Field. McKinley was voornaam Morgan Field. Muddy Waters. Hij speelde het nummer Howling Wolf. En ik weet eigenlijk nog steeds niet of het nou gewoon een uitspraak is. Een nummer wat hij mooi vond om te schrijven. Howling Wolf. Of dat het een verwijzing is naar zijn concurrent of naar zijn collega. Dat kan ook. Howling Wolf, de artiest. Dit was in ieder geval Muddy Waters en verder met Charlie Musselwhite, Lookout Highway, zijn nieuwste album.

van zijn laatste album, The Mississippi Suitcase. Dat was Peter Parsek met het bekende nummer She Likes to Boogie Real Low. Ik ga verder met een van de Kings of the Blues. B.B. King heb ik al een paar keer gedraaid in dit programma. Blues and Friends hier op Eemland 1. Nu ga ik verder met Albert King, I Get Evil. En daarna meteen door met Junior Wells van zijn album Blues Hit Big Town.

Brooks Milcade op zijn Rhodes piano. Dat was van zijn laatste album Roll With The Punches. En ik ga nog maar één nummer draaien, dan is het alweer voorbij deze maandag. Elke maandag kun je luisteren op Eemland 1, www.eemland1.nl, naar Blues and Friends. 2 uur lang de blues en de vrienden natuurlijk. Het laatste nummer wordt van Heather Newman, Rise From The Flames.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie,
2: dit is Eemland 1. Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland.